0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. Spanje heeft het WK voetbal gewonnen. Het klopte de vorige wereldkampioen Argentinië in de verlengingen. Het werd 1-0. De Argentijnen speelden die verlengingen met een man minder na een rode kaart. Het was Ferran Torres die het verlossende doelpunt maakte aan het begin van de tweede verlenging. In Ekeren, in de provincie Antwerpen, is gisteravond een brand uitgebroken in een glasbedrijf. Dat laat de brandweer weten. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. Enkele buurtbewoners moesten uit voorzorg wel even hun woning verlaten. Vandaag wordt er nog nageblust. De VS en Iran hebben elkaar afgelopen nacht opnieuw bestookt. Iran heeft naar eigen zeggen raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse vliegtuigen op een luchthaven in Jordanië. Ook Syrië en Kuwait zouden getroffen zijn. Het Amerikaanse leger had het op X dan weer over een nieuwe Amerikaanse aanvalsgolf op Iraanse doelen. Gisteren kondigde de VS al aan dat het zijn aanvallen zou opvoeren. En de dodentol door de zware aardbevingen van een maand geleden in Venezuela blijft oplopen. Er zijn nu al meer dan 5200 lichamen geborgen. Nog duizenden andere mensen blijven vermist. Hoeveel dat er precies zijn, wil de Venezolaanse regering niet kwijt. Volgens de Verenigde Naties gaat het mogelijk om 50.000 mensen. De dag start bewolkt, maar tegen de middag klaart het wat op. Temperaturen tot 22 graden. Ook morgen bewolkte start met nadien zon en een paar graden warmer, tot een graad of 24. Woensdag regenachtig en wat frisser. Vanaf donderdag opnieuw warmer.

0: music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Met de superplus deals van Delijze gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik heb zin in iets fris.
2: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
4: Ja, dat past dat voor mij.
2: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delijze. Mee met het leven.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
0: Willy. Music matters.

0: Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep
1: Life. Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse-patat. Dat is tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé. Dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé. Dat zijn wij die...
3: Mark. Wat heeft dat met koers te maken, jong?
2: Koers? Hoe koers?
3: Ah wel, congé payé. Elke avond live op VTM Go.
4: VTM. Kleurt je dag.
5: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi. Altijd slim.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 7 uur.
5: Goedemorgen. Spanje heeft het WK voetbal gewonnen. Het klopte de vorige wereldkampioen Argentinië in de verlengingen. Het werd 1-0. Argentinië moest die spelen met een man minder na een rode kaart. Een oververdiende overwinning, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
6: Echt eenrichtingsverkeer van Spanje richting Argentinië. Argentinië speelde aanvallend echt werkelijk niks klaar. Sleepte wel nog verlenging uit de brand, gek genoeg, zonder één keer op doel te schieten. En dan was het toch Ferran Torres die daarin het verschil maakte. En die er heeft ervoor gezorgd dat Spanje de meer dan verdiende wereldkampioen is geworden.
5: Ook bij ons werd de match massaal gevolgd. In Heusden-Zolder bijvoorbeeld, daar waren een duizendtal Spaanse Belgen verzameld.
7: Ontzettend blij. We hebben hier 16 jaar op gewacht. Hij loopt al een paar weken rond met 2 sterren op zijn t-shirt. Ik dacht dat hij maar geen ongeluk brengt. Maar kijk, vandaag weer wereldkampioen voor de 2e keer.
8: Het was tot het einde, maar dat is een fijne finale. Hè?
5: Trouwens ook een kleine opsteker voor onze Rode Duivels. Ze zijn in de kwartfinale uitgeschakeld door de uiteindelijke wereldkampioen. En konden op dit WK als enige scoren tegen Spanje. Het was trouwens een chaotische WK-finale. Er waren enorme wachtrijen aan het stadion in New York, omdat er problemen waren met het ticketsysteem. Heel wat fans misten zo de start van de finale. De finale startte trouwens ook al 6 minuten te laat door het optreden ervoor. En ook de halftimeshow met onder meer Shakira liep flink uit. Daardoor duurde de rust 27 minuten, terwijl dat normaal maar een kwartiertje is. Bij een zware loodsbrand in Blankenbergen is mogelijk asbest vrijgekomen. Dat laat de burgemeester weten. Gisterenavond begon het te branden in een loods in het midden van een veld. Het dak van het gebouw stortte in en daar zit asbest in. De brandweer bekijkt nu of en waar er asbestdeeltjes liggen. In de buurt zijn heel wat campings en woningen. In het zuiden van Frankrijk zijn nieuwe natuurbranden uitgebroken. Op zo'n 20 kilometer van Saint-Tropez werd in minder dan 2 uur tijd zo'n 180 hectare verwoest door het vuur. 150 mensen moesten geëvacueerd worden. Ook op Corsica breiden de natuurbranden zich uit. En we gaan ons nieuws eindigen waar we het begonnen zijn, op het WK voetbal. Want de Spanjaard Rodri is uitgeroepen tot speler van het toernooi. Hij volgt daarmee Lionel Messi op. Ook de Spaanse doelman Simon viel in de prijzen als beste doelman van het WK. En de titel voor topschutter die gaat naar de Fransman Kylian Mbappé. Die maakte dit WK maar liefst 10 goals. De dag start bewolkt, maar tegen de middag klaart het wat op. Temperaturen tot 22 graden.
9: En morgen?
5: Ook morgen bewolkt de start, met nadien zon en een paar graden warmer, tot een graad of 24.
9: En daarna?
5: Woensdag regenachtig en wat frisser. Vanaf donderdag opnieuw warmer.
9: Oké, merci.
3: Live music matters.
9: Goedemorgen. Welkom bij de radio.

Muse en Starlight. 7 over 7, goedemorgen allemaal. We zijn maandag vandaag, juli nummer 20. Het is een beetje een bridge day vandaag, hè. We maken de bridge, behalve hier bij Willy uiteraard. Het was redelijk rustig op de baan vanochtend, dus ik vermoed dat er veel mensen van brugje doen vandaag. Raf die stuurt nu al live de Jan aan het volgen. Goedemorgen op VTM 4. Ja, dat zegt, ik moet me een beetje lachen natuurlijk voor de camera tegenwoordig. Ook goedemorgen Raf. De brug wordt vandaag niet gemaakt door, wel gemaakt, sorry, door die van de Last Dinner Party, want ze treden niet op. Ze doen dat wel morgen op juli nummer 21 op het Monte Carlo Summer Festival in Monaco. Dus als je daar in de buurt bent, morgen kan je ze daar aan het werk zien. The Last Dinner Party. Dit is een nieuwe single.

0: Het werd redelijk aan het begin van zijn set gespeeld door Johnny Marr op Live is Live. Ondertussen ook al bijna een maand geleden. The Smiths en This Charming Man. Het is wel zo goed als exact 7:15.
1: De zomer van Willy. Willy.
0: En we zijn vandaag maandag juli nummer 20. In 1964 werd toen Chris Cornell geboren in Seattle. Officieel toen al Christopher John Boyle. Later wordt hij dan uiteraard die unieke rauwe stem achter Soundgarden, Temple of the Dark en Audioslave. Maar die stem is meegevormd in een lastige jeugd. Als tiener zit Cornell diep, heel diep. Met depressies en angst, periodes waarin hij zich bijna volledig afsluit van de buitenwereld. En er is ook het vroege experimenteren, al op jonge leeftijd, alcohol en marihuana. En op zijn 14e een slechte trip met Angel Dust. Een ervaring die hij later linkt aan paniek en agorafobie. Chris Cornell, we gaan draaien van Soundgarden. Vandaag gekozen over Fell on Black Days. Een liedje dat net gaat over die periode van zware depressies in zijn jonge tienerjaren. Geen rocktekstje, maar een nummer dat voelt alsof iemand het licht uitdoet en Cornell er toch nog een melodie in kan vinden. Hij deed zelf het licht uit op 18 mei 2017. Maar vandaag dus herdenken we zijn geboortedag in 1964. Chris Cornell, dit is hem met Soundgarden.

0: Vandaag, binnen één maand in Zart, staan ze gratis in onze tuin van M. Leuven voor een concertje voor Willy. Dus 20 augustus, zeker opschrijven in je agenda. Alhoewel, ja. Wordt er nog geschreven in de agenda? Denk het niet. Tik het in je agenda. Die van Sons is op 20 augustus, M. Leuven.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
6: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Ik vind het bizar, even super bizar, dat deze Swedish Thing van U2 is geschreven tijdens de opnames van de plaat The Joshua Tree. Maar ze hebben het eraf gelaten omdat het niet paste. En dat snap ik ook wel. Maar ik zou dus nooit linken aan The Joshua Tree en die periode van U2. Misschien enkel het gitaarriddeltje van die Edge, maar voor de rest zo raar. Doet mij eigenlijk meer denken aan een mindere periode van U2. Maar het was dus eigenlijk echt wel voor de Joshua Tree bedoeld. Zwart, oké. 2 minuten over 7:30. We zijn maandag vandaag en op start gaan we uiteraard uitzenden van op ons terras van het M. Leuven Museum in Leuven. Je raadt het nooit. En je kan daar gewoon naartoe om te gaan kijken hoe onze DJ's daar radio maken. Vandaag is dat Iwijn en Annelies die je daar live aan het werk kan doen, zien. Babbeltje kan je ermee doen uiteraard. En gewoon even genieten op het terras daar. Wat we toch, het wordt altijd mooi weer deze zomer in België, gelukkig maar. Er komen artiesten langs, 2 keer zelfs. En vanmiddag om 12:45 komt Aaron Koch daar langs. Aaron Koch is een singer-songwriter, maar eigenlijk doet hij het samen met een band. En de band heet ook meteen Aaron Koch. Dat is gemakkelijk. Een 5-koppige band. Aaron zat vroeger bij Calico's. En hij doet het dus met zijn band Aaron Koch. En komt straks langs bij Iwijn rond 12:45 voor een babbeltje en voor een 2-tal songs te spelen. Dus met z'n allen welkom op het terras van M. Leuven. Vanaf 11:00 zijn we daar open. Dit is Aaron Koch.
1: De Zomer van Willy. Live music matters.

Deze American Woman, geen vlaggenzwaaiend USA anthem, maar eerder een Canadese knipoog. Burton Cummins zingt niet, ik hou van Amerika. Hij zingt vooral, blijf uit mijn buurt Amerika. Volgens hem ging het simpelweg om het idee dat Amerikaanse meisjes sneller volwassen en dus gevaarlijker leken. En dat hij stiekem gewoon Team Canada was. Een wereldhit ontstaan dus uit een misverstand dat nooit is weggeraakt. Canadezen van de Guess Who en American Woman. Zometeen Weezer en Buddy Holly na Somber en Homewrecker.

deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be. Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort.

Waiter. Goedemorgen allemaal. Het zijn vandaag juli nummer 20. Mick McNeil, de legendarische toetsenist en co-writer van Simple Minds, is vandaag geboren in 1958 op het Schotse eiland Barra. Hij groeide op in een muzikaal gezin met 7 kinderen, amai, maar waar vooral traditionele Schotse folkmuziek door het huis klonk. Vanaf zijn 7e tot 16e werd hij opgeleid als accordeonist in de folktraditie. Een achtergrond die dan later subtiel zal terug te horen zijn in zijn melodische en sfeervolle toetsenspel bij Simple Minds. Bij Simple Minds werd McNeil een van de belangrijkste creatieve krachten achter het succes van de band in de jaren 80. En dat hoor je ook zeker op de plaat New Gold Dream. En van die plaat ga ik Glittering Prize spelen. Maar na jaren van onmenselijk veel toeren en de bijhorende vermoeidheid stapte McNeil wel al eind jaren 80 uit de band. De legendarische band Simple Minds. Dus de toetsenist Mick McNeil, vandaag 68 jaar. Allee, een gelukkige Mick. Music. Really.

Eyes Set by the Ocean, Queens of the Stone Age. Die van het nieuws zit de terug te duwen in mijn rug. Ze hadden bijna een gele kaart vergeven. Daarom even voortmaken. Want het is al 8:03. Tori Amos werd ooit gekozen om mee te doen in een reclamefilmpje voor Cornflakes, jawel, van Kellogg's. Was puur toevallig een paar jaar voor ze dit nummer schreef. Er heeft echt niets mee te maken. Cornflake Girl.

0: music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
0: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. Spanje heeft het WK voetbal gewonnen. Dat klopte de vorige wereldkampioen Argentinië in de verlengingen. Het werd 1-0. Argentinië moest die spelen met een man minder na een rode kaart. Een oververdiende overwinning, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
3: Echt eenrichtingsverkeer van Spanje richting Argentinië. Argentinië speelde aanvallend echt werkelijk niks klaar. Sleepte wel nog verlenging uit de brand, gek genoeg, zonder één keer op doel te schieten. En dan was het toch Ferran Torres die daarin het verschil maakte. En die er heeft ervoor gezorgd dat Spanje de meer dan verdiende wereldkampioen is geworden.
2: Ook bij ons werd de match massaal gevolgd. In Heusenzolder bijvoorbeeld, daar waren een duizendtal Spaanse Belgen verzameld.
4: Yes! Oh my god, Argentina naar huis!
5: Heel gelukkig, eindelijk en verdiend.
6: Heel blij.
7: Ontzettend blij, ontzettend blij. We hebben hier 16 jaar op gewacht.
8: Super, super, super blij. En viva España.
2: Het is trouwens ook een kleine opsteker voor onze Rode Duivels. Ze zijn in de kwartfinale uitgeschakeld door de uiteindelijke wereldkampioen. En konden dit WK als enige scoren tegen Spanje. Het was trouwens een chaotische WK-finale. Er waren enorme wachtrijen aan het stadion in New York omdat er problemen waren met het ticketsysteem. Heel wat fans misten zo de start van de finale. De finale startte trouwens ook al 6 minuten te laat door het optreden ervoor. En ook de halftime show met onder meer Shakira liep flink uit. Daardoor duurde de rust 27 minuten, terwijl het normaal maar een kwartiertje is. De helft van de Belgen wil kroonprinses Elisabeth over 5 jaar al op de troon. Dat blijkt uit de grote peiling van onder meer VTM Nieuws en HLN. Elisabeth is trouwens ook de populairste van ons koningshuis. Royalty-watcher Wim de Handschutter legt uit waarom dat zo is.
9: Ze wordt als heel natuurlijk menselijk ervaren. Toch wel wat contrasterend met haar vader, koning Filip, die niet echt dat charisma heeft. En wat ook opvallend is, is dat ze steeds professioneler wordt gezien als iemand die heel ernstig en plichtsbewust is. Dat blijkt uit haar studies. En ze heeft het afgelopen jaar ook al aan verschillende belangrijke momenten in het koningshuis deelgenomen.
2: Denk dan bijvoorbeeld aan het staatsbezoek van de Japanse keizer en keizerin. En de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is opnieuw papa geworden. Dat laat hij weten op X. Het is een jongetje met de naam Alec Neil. Het is kind nummer 4 voor J.D. Vance en zijn vrouw Usha. Ze hadden al 2 zoontjes en een dochter. Dat er nog kinderen konden komen, had hij eigenlijk al aangekondigd op een anti-abortusbijeenkomst vorig jaar. Toen zei hij dat hij meer baby's wilde in de VS. Bij deze. De dag start bewolkt, maar tegen de middag klaart het wat op. Temperatuur tot 22 graden.
10: En morgen?
2: Ook morgen bewolkte start, met nadien zon en een paar graden warmer, tot een graad of 24.
10: En daarna?
2: Woensdag regenachtig en wat frisser. Vanaf donderdag opnieuw warmer.
10: Yo, merci.
0: Live music matters.
10: Goedemorgen. Welkom bij de radio.

Stijn heeft toch wel echt legendarische teksten geschreven. Ik ben de held van het halve land. Klopt eigenlijk, als je zo nadenkt, die Vlaamse artiesten, waar Noordklap ook bij hoort, ja, als die gewoon de grens oversteken, zogezegd de grens naar Wallonië, niemand die hen kent, hè? Stijn die fietst gewoon vanuit Limburg naar Wallonië en die is totaal onbekend. Die denken, wat een rare mens is dat. Met zijn petje op. Zo relatief is het allemaal.

MGMT en Time to Pretend. Weet je wat oorspronkelijk de titel was voor dit liedje? The Mantis Sailing Home. Bizar. Maar de Mantis was blijkbaar de naam van een kat van iemand van MGMT. Het is exact 20 minuten over 8. Dat is leuk. Het is Julijn nummer 20. Ah ja, en elke ochtend rond dit uur doe ik zoiets van... een liedje van waarbij je zegt... Holy crap, hoe recalcitrant is dat om dat te draaien? Dit is echt the big kahuna. Dit is een epifanie, een aha-momentje. Met andere woorden, een liedje waarvan je denkt... Oh, dat is echt mega lang geleden dat ik dat gehoord heb op de radio. Of zelfs nooit gehoord heb op de radio. Vandaag ga ik voor een liedje van Little Steven and the Disciples of Soul. Het nummer Forever uit 1983. Het kwam van zijn debuut solo plaat Man Without Women. En daarop maakte hij gebruik van een aantal muzikanten onder de naam The Disciples of Soul. Maar ook ongeveer de hele E Street Band bleef ook meedoen op de solo plaat van Steven Van Zandt. Ook Bruce Springsteen zong ook backing vocals op een aantal songs. En The March en Clarence waren erbij. Allee, iedereen erop en eraan in deze song van Little Steven Van Zandt. Ah ja, en ook nog wel zo... Allee, toevallig is eigenlijk, super toevallig. Maar vandaag, in 1975, stond Steven Van Zandt voor de allereerste keer op het podium met Bruce Springsteen en de E Street Band. Gewoon dat... terzijde. Maar dus vandaag kies ik als de Big Kahuna Forever van Little Steven and the Disciples of Soul. En let op, het lijkt een beetje een kerstliedje. Dat zal je wel horen in het begin.

0: go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Sleep World.
3: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
4: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
5: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.

You know this booty is for real, de Jamiroquai. En Can't Heat, ook de naam van een legendarische band trouwens. En weet je wat Can't Heat betekent? Dat is eigenlijk zo brandpasta in een blikje. Je weet wel, zo'n blikje, zo'n tinnen ding, denk ik, dat je op tafel zet. Daar brandpasta in, je zit in brand. En dan kan je eten zo warm houden, dus zo'n klein ding zo. Dat is brandpasta in blik bij ons. En in het Engels klinkt dat cooler, namelijk Can't Heat. 8:30, goedemorgen. Met, je hoort het al, Mick Jagger, Rolling Stones. Het is Jealous Love.

juli nummer 20 zijn we vandaag. En het is de 70ste verjaardag van een drummer. Paul Cook, oprichter en drummer van de Sex Pistols. Een mooi getal, 70 jaar vandaag. Ah ja, trouwens, met zijn collega van de Sex Pistols, Steve Jones, heeft hij ook begin jaren 80 de band Bananarama ontdekt en geholpen bij hun eerste hitjes. En hij is getrouwd met Jenny Cook en zij zat vroeger bij Culture Club. Voilà, veel info dus over een van de oprichters van de Sex Pistols. Vandaag 70 jaar. Een gelukkige aan Paul Cook. Dit is Pretty Vacant.

0: Florence met haar machientje. Ah ja, morgen is het nationale feestdag. Hè? Ja, morgen zijn we allemaal heel fier op. Maar morgen is ook een speciale dag op ons terras bij M. Leuven. Want we zijn al open vanaf 10 uur morgen. Vanaf 10 uur. En weet je waarom? We doen morgen van Rock en Rommelmarkt. Verkopers daar zijn bijvoorbeeld Bar Boek, die verkoopt boeken. Ah ja. El Mono Pintado Records en Vinyl Scan zullen er staan met bakken vol platen. Er is ook Nathan Dobbelaren, dat is wat de strafste concertfotograaf van de Benelux. Die verkoopt daar exclusieve concertfoto's. Er worden tattoos gezet door Tattoo Yaya. En Luc en Eppo Jansen komen morgen op de Rock en Rommelmarkt LP's en CD's uit hun eigen collectie verkopen. Dat is wel uniek. Onze chef muziek Kevin gaat ook platen verkopen uit eigen collectie. Lennart, onze chef online, gaat bandshirts verkopen. En we gaan in ons eigen kraampje ook Willy merchandise verkopen. En daar zullen Roos en Sien in staan morgen. Dus wil je zo even iets kopen van Roos en Sien, zo twee verkopertjes daar, die zullen daar in het Willy-kraam staan. Dus morgen vanaf 10 uur is het daar al open. De live radio-uitzendingen zijn vanaf 11 uur, maar de Rock en Rommelmarkt is morgen in Leuven vanaf 10 uur. Allemaal, welkom uiteraard.
1: Live music matters. De zomer van Willy.

0: Morgen dus een extra gezellige dag op ons terras bij M. Leuven. Vanaf 10 uur daar de Rock en Rommelmarkt. En wat ook nog belangrijk is om te vermelden. Ja, echt superbelangrijk. Super lekker. En super cool. Namelijk vanaf 12 uur morgenmiddag daar op het terras van M. Leuven zijn er dankzij Bossuet gratis frietjes. Jawel, gratis frieten voor, let goed op, de eerste 500 mensen daar. Dat is toch veel, hè? De eerste 500 dankzij Bossuet. Morgen gratis frietjes vanaf 12 uur op de Rock en Rommelmarkt in Leuven.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik heb zin in iets fris.
2: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
4: Ja, dat past dat voor mij.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems

een pet weggeven. Geen paniek, ik ga een pet weggeven zometeen. Ineos is huge voor de app van Willy. Donnie Darko, inderdaad. In de soundtrack van Donnie Darko zat deze samen trouwens ook met de Killing Moon van Echo en de Bunnymen. Past er eigenlijk perfect bij. En bijvoorbeeld ook Love Will Tear Us Apart van Joy Division zat daarin in Donnie Darko. The Church in Under the Milky Way. Ik ben het niet vergeten, nee. Ik ga een pet weggeven van Willy. We doen dat elk uur rond dit uur. We doen van Jan met de pet. Je stuurt dus die vier woorden. Jan met de pet in de app. Even kijken, we zijn nu lijn nummer 7, dus nummer 20, sorry. En we gaan het simpel houden. Doe gewoon 20.7, niet? Het is een bridge day voor iedereen vandaag, niet? We gaan voor de 27ste die iets stuurt in de app. Jan met de pet of iets wat erop lijkt. Die wint die pet van Willy. Laat maar komen, de 27ste die wint.

Die van Wodan Boys in Blindsided. Dankjewel voor de fijne, vele en heel creatieve reacties. Maar het is een bridge day vandaag, dus ik ga ze niet allemaal voorlezen. Maar toch bedankt, hè. Laat ze maar komen, ook morgen natuurlijk. Wie was er 27e? Niet Ludo, die was 28e. Maar iemand anders, namelijk Nadia. Nadia Reetmans, proficiat met de pet. Music Matters.

I Lost My Heart Under the Bridge Day vandaag. Snap je? PG Harvey en Down by the Water. Peter Buck van R.E.M. Die zei ooit over dit liedje. Ja, ik heb het nu al honderden keren gespeeld op podium. And I still don't know what the fuck it's about. Dus die doen ook maar wat, die gasten van R.E.M. natuurlijk. Orange Crush, tot aan het nieuws van 9 uur. Goedemorgen.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen. Spanje is voor de tweede keer in zijn geschiedenis wereldkampioen voetbal. Het won vannacht van Argentinië na verlengingen met 1-0. Grote teleurstelling dus bij de Argentijnen en zeker bij hun superster Lionel Messi, die waarschijnlijk zijn laatste WK speelde. Voetbalanalist Janko Beekman.
5: Vooral duidelijkheid, hij gaat niet plots stoppen met voetbal volgens mij. Hij heeft nog een contract bij Inter Miami tot 2028. Dat zal hij wel uitdoen en zal dan nog wel een paar jaar voetballen. Maar de kans dat we hem over 4 jaar opnieuw op een WK gaan zien, hij is dan al 43 als ik juist stel. Nou, die kans lijkt me echt heel klein, dus het zal wel het laatste WK van Lionel Messi zijn geweest volgens mij.
4: Messi is 39. De helft van de Belgen wil kroonprinses Elisabeth al over 5 jaar op de troon. Dat blijkt uit de grote peiling van onder meer VTM Nieuws en HLN. Elisabeth is trouwens ook de populairste van ons koningshuis. Royalty-watcher Wim de Handschutter legt uit waarom dat zo is.
6: Ze wordt als heel natuurlijk menselijke ervaren. Toch wel wat contrasterend met haar vader, koning Filip, die niet echt dat charisma heeft. En wat ook opvallend is, is dat ze steeds professioneler wordt gezien als iemand die heel ernstig en plichtsbewust is. Dat blijkt uit haar studies. En ze heeft het afgelopen jaar ook al aan verschillende belangrijke momenten in het koningshuis deelgenomen.
4: Denk dan bijvoorbeeld aan het staatsbezoek van de Japanse keizer en keizerin. In de Italiaanse Dolomieten is een Belg van 21 met een helikopter geëvacueerd nadat hij een paniekaanval kreeg. Dat meldde lokale media. Hij was aan het wandelen toen hij in paniek schoot en helemaal verstijfde. Een reddingsteam merkte hem toevallig op en gaf hem de eerste hulp. Daarna werd hij afgevoerd met de helikopter. En het is nog altijd niet duidelijk hoeveel passagiers op de boot zaten die gezonken is voor de kust van Guyana. Dat heeft de minister van Openbare Werken daar gezegd. In de nacht van zaterdag op zondag kapseisde een boot met 133 passagiers. Nog 66 mensen waren vermist, maar nu blijken er meer dan 66 mensen nog niet terecht te zijn. En dus zoeken we verder, zegt de minister. 2 lichamen werden nog maar geborgen. De dag start bewolkt, maar tegen de middag klaart het wat op. Temperaturen tot 22 graden. Ook morgen bewolkte start, met nadien zon en een paar graden warmer, tot een graad of 24. Woensdag regenachtig en wat frisser. Vanaf donderdag opnieuw warmer.
3: Live music matters.

ooit eens één iemand horen zingen It's My Wife en kan niet meer wegkrijgen uit mijn hoofd. Je hebt Bon Jovi, It's My Life. Je hebt Dr. Album, It's My Life. Maar hier bij Willy kies we uiteraard voor Tart Tart en It's My Life. 6:06. Deze stond gisteren nog op Doere. Ginzu uit Brussel met een single Snow White. This is in-

This one's for the ladies, voor de vrouwtjes, zei Mike Patton aan het begin van deze I'm Easy in de versie van Faith No More. 13 minuten over 9, goedemorgen, juli nummer 20 vandaag. Het is al 9 jaar geleden dat Chester Bennington stopte met leven. Jawel, 41 jaar werd hij, dus vandaag gevonden in 2017. Een aantal maanden voor zijn overlijden brachten ze nog een geweldige single uit, One More Light, die ik nu ga draaien. En na zijn overlijden hebben ze dan een videoclip gemaakt om een soort van tribute te hebben voor hun overleden bandlid Linkin Park in One More Light. Geniet ervan. Willy.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
2: en Brico Planet
1: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
2: 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% voor B-plus leden.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.nl.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Skunk en Nancy, ook zo'n band die eeuwig zullen blijven toeren en gelukkig maar. Want het is altijd goed te optreden met Skin en Skunk en Nancy. Nog gezien op Lokerse feesten. Deze komen naar Lokerse feesten en ook nog naar Suikerrock. Het zijn Editors met de nieuwe single Call It In.

daarnet nog ergens met Call It In, stonden ook op Cactus. En op deze Madness, op zaterdag stonden die op Cactus in Brugge. En Steve, die stuurt op Cactus, was de zanger van Madness, behoorlijk teut, waardoor het niet het beste optreden ooit werd. It must be door de drank. It must be love van Madness. Zijn er nog mensen die er geweest zijn die kunnen bevestigen dat de zanger een beetje teut was? Laat maar weten. 3 minuten over 9:30. Juli nummer 20. Vandaag is Carlos Santana jarig. Hij is 79, treedt nog steeds op. Blijft wel in de buurt in Amerika, dat hij niet te ver moet reizen. Ook Kim Carnes is jarig. Ze wordt 81, maar ze treedt niet meer op. En wie er ook jarig is, en een mooie leeftijd trouwens, 60 jaar vandaag, is Stone Gossard. Een van de oprichters uiteraard van Pearl Jam. We kennen hem ook van Green River, van Mother Love Bone en van Temple of the Dark. Maar wat misschien weinigen weten, is dat Stone Gossard ook gitarist was bij de band Brad. En ik dacht, dan moet er toch iets draaien van Brad, niet? Ik draai The Day Brings. En op The Day Brings had hij trouwens ook aan Mike McCready van Pearl Jam gevraagd om even lead guitar te komen spelen. Gelukkige verjaardag, Stone Gossard. Geniet van Stone bij Brad en The Day Brings. Willy.

0: Arctic Monkeys en Will It It Wel Weten? Jawel, die willen zeker weten wat er te gebeuren valt in Leuven deze week. Luister maar goed.
1: Rockwerchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.
1: De zomer van Willy.
2: 2 maanden.
1: Met deze week live sessies van Bad Eyes, Teun en Jera Jera. En donderdagavond Hi Hi, gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
3: Live music matters.
2: Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: promo koken.
6: Ik heb zin in iets fris.
4: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
6: Ja, dat past voor mij.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
7: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met 1 inkomticket. Tickets op technopolis.be.

Lou Reed samen met David Bowie en Satellite of Love. Vanaf 11 uur gaan we weer naar ons terras in Leuven, aan M. Leuven. U presenteert haar om 11 uur wel eens Iwijn Segers. En vanaf 3 uur Annelies Orie. Bij Iwijn komt Arne Koch langs rond 12:15. En bij Annelies Bad Eyes. Dat is ook wel cool, dus als je die live wil zien spelen, kan dus vanmiddag rond 15:15 bij Annelies op ons terras in Leuven. Allemaal gratis natuurlijk. Dit is Bad Eyes en It's Not Real.

Het geweldige Motorcycle Emptiness van Manic Street Preachers. Iwijn Segers vanaf 11 uur te horen van op het terras in Leuven en daarna Andries Orrie. En zometeen tussen 10 en 11 kies jij de muziek zelf. En het eerste liedje na 10 uur, daar kan je nu al over beslissen. Je opent de app van Willy, daar staan twee mogelijkheden op dit moment. Jealous Guy van John Lennon en Don't Bring Me Down van ELO. Op dit moment wordt het ELO, denk ik hoor. Maar je kan nog stemmen dus nu al in de app van Willy. En het hele uur nog tussen 10 en 11. Tot morgen. Morgenochtend om 7 uur op die nationale feestdag. Dit is nog The Haunted Youth en Murder Me. Tot morgen. Yo.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen. Tegen 2037 moet het Boudewijn Sea Park dicht. We wisten al langer dat dat eraan zat te komen, maar de Vlaamse regering heeft nu groen licht gegeven voor het uitdoofakkoord. Tegen volgend jaar moeten de uitbaters ook een buitenbassin bouwen. Je hoort bevoegd minister Ben Weitz.
3: Dolfijnen zijn zeer intelligente dieren die in het wild een leefgebied hebben van verschillende honderden vierkante kilometer. Dus ik vind het vandaag gewoon echt niet meer te verantwoorden om die hier op te sluiten in beperkte bassins, enkel en alleen om dan voor mensen kunstjes op te voeren. Nu heeft men dan de tijd van zelfs meer dan 10 jaar om uiteindelijk een alternatief te voorzien voor die dieren.
2: Waar de dieren naartoe gaan, dat is nu aan de uitbaters om uit te vissen. Bij een WK-feest in Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen. Hij kwam terecht onder een ingestorte fontein. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Ook een andere jongen raakte gewond. Hoe erg hij eraan toe is, is nog niet duidelijk. En de nieuwe Air Force One, dat is het vliegtuig van de Amerikaanse president, wordt tijdelijk aan de grond gehouden. Dat heeft Trump zelf gezegd. En er zal aangesleuteld worden. Amerikaanse media schreven al dat het vliegtuig onveilig was. Er zou bijvoorbeeld nog geen raketafweersysteem in zitten, wat de oude versie wel had. Trump kreeg het vliegtuig vorig jaar van de koninklijke familie van Qatar. Bewolkt, maar het klaart op deze namiddag en een graad of 22. Ook morgen begint bewolkt, maar nadien meer zon en temperaturen tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser. Vanaf donderdag opnieuw warmer.
0: Dit uur bepaal jij de muziek op Willy. Willy.
1: Music Matters.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt drastiquement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patate, dat is tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
2: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
1: Koers? Hoe koers?
2: Ah wel, congé payé. Elke avond live op VTM Go.
3: VTM, kleurt je dag.
4: Knaldi! Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
6: Van 10 tot 11 kies je de muziek zelf. Open de Willy-app en doe mee.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wow.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Van 10 tot 11.
6: Kies je de muziek zelf.
5: Wil jij ook mee de muziek kiezen op Willy? Download dan snel de Willy-app.

0: De laatste plaat. Morgen vanaf 10 uur kan jij weer de muziek kiezen. Download snel de Willy-app.
1: Met de superplusdeals van Delijze gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in iets fris.
1: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
3: Ja, dat past dat voor mij.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delijze. Nee, met het leven.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
7: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
8: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
9: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
10: Het nieuws van 11 uur.
11: Goedemorgen. 300 jeugdspelers van voetbalclub Patro Eisema-Smechelen trekken naar de rechtbank, omdat hun club volgend jaar niet meer mag deelnemen aan de elitecompetitie. Daardoor riskeren de jeugdspelers hun statuut van topsporter te verliezen, dat schrijft HLN. Journalist Bjorn Makelberg legt uit waarom de club zijn licentie verliest.
12: Het gaat dan over het ontbreken van een vaste dokter of kinesist en een jeugdmedewerker die een minimumloon niet zou krijgen. De Pro League zegt daarover, ja, Patro Eisema-Smechelen wist heel goed wat de criteria waren. Ze weten dat ze op dat vlak onvoldoende scoren, dus is het logisch dat ze niet kunnen deelnemen aan de elitecompetitie.
11: Tegen 2037 moet het Boudewijn Sea Park dicht. We wisten al langer dat dat eraan zat te komen, maar de Vlaamse regering heeft nu groen licht gegeven voor het uitdoofakkoord. Tegen volgend jaar moeten de uitbaters ook een buitenbassin bouwen. Je hoort bevoegd minister Ben Weitz.
13: Dolfijnen zijn zeer intelligente dieren die in het wild een leefgebied hebben van verschillende honderden vierkante kilometer. Dus ik vind het vandaag gewoon echt niet meer te verantwoorden om die hier op te sluiten in beperkte bassins. Enkel en alleen om dan voor mensen kunstjes op te voeren. Nu heeft men dan de tijd van zelfs meer dan 10 jaar om uiteindelijk een alternatief te voorzien voor die dieren.
11: Waar de dieren naartoe gaan, dat is nu aan de uitbaters om uit te vissen. En bij een WK-feest in Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen. Hij kwam terecht onder een ingestorte fontein. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Ook een andere jongen raakte gewond. Hoe erg hij eraan toe is, is nog niet duidelijk. Het is bewolkt, maar het klaart op deze namiddag en een graad of 22. Ook morgen begint bewolkt, maar nadien meer zon en temperaturen tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser. Vanaf donderdag opnieuw warmer.
0: Live van op het Willy Terras
14: in Emleuven.
0: Willy.
14: Live Music Matters.
0: De zomer van Willy. Iwijn Segers.
15: Goedemorgen, we zitten hier maar mooi weer, toch? Toch mooi weer. Zoiets.

American Idiot van Green Day. Zou dat gaan over wie ik denk dat het gaat? Het is geschreven in 2004, maar het zou kunnen hè, dat het toen al over het huidige staatshoofd gaat. Ik ga zijn naam niet noemen, hè. Die worden al te veel genoemd. Maar hij slaagde er toch opnieuw in om die Spaanse ploeg bijna van het podium te laten shinen. Hoe doet hij het? Geef mij dan maar Prince met Take Me With You. Een hele week lang trouwens op het terras van M. Leuven.

Ze doen niet alleen muziek, maar blijkbaar ook light design. De jongens van Turnstile. Ik veronderstel dat het allemaal jongens zijn. Zo klinken ze toch. Zometeen Supergrass. Ik ga het misschien al starten, maar ik ga u ook vertellen dat Aaron Koch vandaag langskomt. Bij mij is dat om 1:15. En in de namiddag komen Bad Eyes langs. Dat is allebei indie rock. En dat hebben we toch het liefste. Er valt nog heel veel anders te beleven deze week. Maar dat vertel ik later. Hè. We hebben tijd. We gaan nu pumpen op je stereo met Supergrass.

0: Check het volledige programma op Willy.radio.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
2: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
0: De zomer van Willy. Iwijn Segers.

Ik dacht, ik zeg een toverspreuk en eens zien wat er gebeurt. Voorlopig weinig, maar er is veel op komst ook. Eens zien, hè, wat ik voor u vandaag kan toveren. Om 12:15 kan je hier Aaron Koch live aan het werk zien. En in de namiddag komt Bad Eyes langs. Morgen, op de Nationale Feestdag, is er een rock- en rommelmarkt vanaf 10:00 hier in de tuin van M. Leuven. En kan je concertfoto's kopen, maar ook in de platenbak van Luc Janssen snuisteren. En zelfs een tattoo laten zetten. Kom dus gerust af naar het terras van M. Leuven en naar de tuin, want daar gebeurt het allemaal. Daar hebben we post gevat. Oh ja, morgen krijgen de eerste 500 bezoekers een gratis pak friet. Ja, het is Belgische feestdag. Willy trakteert samen met Bossuet. Die maken de beste frietjes, naar het schijnt. Hè? Dat is dus ja, de foodtruck van de frietjes. Dit is de Phoebe Bridgers van de Phoebe Bridgers met Lost Boys. Nieuw werk van de indie-artiesten.

0: Er kwam net al iemand langs op het terras om te checken of er al frietjes zijn. Nee, die moeten nog voorgebakken worden. Het is dus pas vanaf morgen. De rommelmarkt is om 10 uur al open, maar de frietjes, dat zal dan tegen de middag zijn. Hè. De 500 eerste pakken frieten, die gaan er gratis tegenaan en worden nu geleverd door Bossuet. Dat is de sausenspecialist. Die brengen gelukkig ook een hele foodtruck mee, met daarin een frietkraam. Vorige week kwam Emmy Dark langs op het terras van M. Leuven. Daar gaan we zo meteen naar luisteren, want dat is in voorbereiding van Aaron Koch, die hier straks bij mij te gast is. Maar zo klonk Emmy Dark dus vorige week met Angels van op ons terras.
1: Live van op het Willy-terras in M. Leuven.
2: Het is zomer
1: van Willy. Live Music Matters.

0: Live van op het Willy Terras in Leuven.
1: De zomer van Willy.
0: Live Music Matters.

0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.

Net toch een interessante vraag van mensen die hier langskomen op het terras of het de zomer van Willy Sommers is. Maar nee hoor, het is de zomer van Willy, de rock'n'roll radio. Daarmee weten ze het ook, maar pak gerust een petje mee, meneer. Want dan maak je toch ook reclame voor onze fantastische zender, hè? Graag gedaan. Ik heb hier A-Punk met Vampire Weekend, of liever omgekeerd, Vampire Weekend met A-Punk voor u. Maar ik heb ook de oproep naar bellers. Het is te zeggen appers, want die moeten in de app sturen M-quiz. En dan straks ga ik met hen bellen. Als ze tenminste een toteback van Willy willen winnen, of een sticker, of wat is er nog? Ah, het veldbegeerde Marcelleke van Willy natuurlijk. Dan kan je nu in de app sturen M-quiz en wie weet pik ik jou eruit om straks te quizzen. Maar dan moet je dus ook telefonisch bereikbaar zijn. Het is veel informatie. Ik ben ook een beetje in de war gebracht door die mensen die naar Willy Sommers kwamen vragen. Maar goed, ik hoop dat u mee bent. Anders herhaal ik het straks nog eens heel graag.

Opvallende vaststelling. Alle liedjes waar paarden, en zeker wilde paarden, in voorkomen, zijn toch altijd echt heel goede nummers, hè? Je hebt er van de Rolling Stones en deze was van U2. Patti Smith heeft ook een heel album, Horses. En ja, paarden spreken duidelijk tot de verbeelding voor de rockers, de rockartiesten. Wat ook tot de verbeelding spreekt, is dat we straks dus gaan quizzen. Ik heb al iemand gekozen. Ik laat het nog even in spanning. De persoon zelf weet het al, maar jullie nog niet. Dat wordt leuk, dat weet ik nu al. En Aaron Koch die komt ook straks live spelen op het terras van M. Leuven, waar we dus zitten. Als je hier wil komen, je boterhammetjes opeten, kom er gerust bij. Hè. Je kan hier ook nog een koffie drinken of zo. En hier liggen ook Willy Petjes. Nu even dansen. Met Kings of Convenience. Tot aan het nieuws van 12 uur, zeg.

0: Met de superplusdeals van Delijze gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
2: Ja, dat past dat voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delijze. Mee met het leven.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag. Een steekpartij in Gent vanochtend, dat schrijft HLN. Daarbij zou één iemand zwaar gewond geraakt zijn. Het is nog niet duidelijk wat daar precies is gebeurd. En ook hoe het met het slachtoffer gaat is nog onduidelijk. Het onderzoek van politie en parket is volop aan de gang. Het wordt vandaag de drukste dag van de zomer op Brussels Airport. De luchthaven verwacht zo'n 92.000 passagiers. Woordvoerder Jeffrey Fransen legt uit hoe dat komt.
6: Het is zomervakantie uiteraard, dus de drukte ligt sowieso hoger. Het is ook bouwverlof en we zien een heel aantal terugkeerders van het eerste festivalweekend van Tomorrowland. Zo'n 12.000 festivalgangers die hier ook vandaag hun vlucht terug naar huis nemen. Dus het is vandaag gezellig druk om verschillende redenen. We raden voor passagiers vooral aan om op tijd naar de luchthaven te komen. Dat betekent 2 uur op voorhand voor vluchten binnen de Schengenzone, 3 uur voor vluchten buiten de Schengenzone.
5: 300 jeugdspelers van voetbalclub Patro IJzer Maasmechelen trekken naar de rechtbank omdat hun club volgend jaar niet meer mag deelnemen aan de elitecompetitie. Daardoor riskeren de jeugdspelers hun statuut van topsporter te verliezen, dat schrijft HLN. Journalist Bjorn Makelberg legt uit waarom de club zijn licentie verliest.
7: Het gaat dan over het ontbreken van een vaste dokter of kinesist en een jeugdmedewerker die het minimumloon niet zou krijgen. De Pro League zegt daarover, ja, Patro IJzer Maasmechelen wist heel goed wat de criteria waren. Ze weten dat ze op dat vlak onvoldoende scoren, dus is het logisch dat ze niet kunnen deelnemen aan de elitecompetitie.
5: De beruchte influencers Andrew en Tristan Tate verschijnen waarschijnlijk vandaag voor de rechtbank in Florida, in de VS. Ze werden afgelopen weekend opgepakt in Miami, onder meer voor verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. De broers promoten zogezegd traditionele mannelijkheid. In de praktijk gaat het om vrouwenhaat. Ook in het Verenigd Koninkrijk loopt een onderzoek naar de twee voor soortgelijke feiten. Wielerfans kunnen alvast een alarm zetten voor morgen om 5:13. Dan begint Remco Evenepoel aan zijn tijdrit in de Ronde van Frankrijk. Het is een parcours van zo'n 26 kilometer met een klim van tweede categorie in. Gisteren won Evenepoel nog een etappe met aankomst bergop. Vandaag is het rustdag in de Tour. En het is nationale feestdag morgen, dus deelt de koning vandaag de adellijke titels uit. 9 in totaal. Onder meer psychiater Dirk de Wachter en ondernemer Wouter Torfs mogen zich voortaan baron noemen. Actrice Chris Lomme heeft dan weer de graad van commandeur in de kroonorde gekregen. Over een uur geeft de koning trouwens een toespraak naar aanleiding van de nationale feestdag. Afwisselend wolken en opklaringen en tot 22 graden vandaag. Ook morgen begint bewolkt, maar nadien meer zon en temperaturen tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser, vanaf donderdag opnieuw warmer.
4: Live van op het Willy Terras
3: in Emleuven.
4: Willy.
3: Live music matters.
4: De zomer van Willy.

van op Tura Lura, weet je dat nog? Dat is lang geleden. Ik vermoed 90, 91 of 92. En ik vermoed dat Wiltura dan 50 werd. En dat werd gevierd met onder andere Noordkaap, die arme Joe van hen coverde. En dan aan hun carrière konden beginnen. Ondertussen is Aaron Koch hier al gearriveerd, want hij speelt ook met mij straks, om 12:15 live op je radio. En we gaan ook nog quizzen. Maar ik heb eerst voor u Hardfire en Siska Siska.

0: de M-quiz.
1: Ja, het is zover. We gaan quizzen en ik heb daarvoor niemand minder dan Inge aan de lijn. Klopt toch, hè, Inge?
2: Ja, dat klopt.
1: Ah, dat is goed dat je er al hangt, zeg.
2: Ja.
1: Je was heel enthousiast, hè, in de app. Ik denk dat je... Hoeveel berichten heb je gestuurd?
2: 4 maar.
1: Ah, ja, 4 is genoeg, hè. Zo zie je, de aanhouder wint, want je bent erbij.
2: Joepie, dat is goed.
1: Hoe is je zomer tot nu toe, Inge?
2: Werken voorlopig, dus. Dat staat eind augustus dat we even vrij zijn.
1: Ah, oké. Okay. En waar zit je ergens?
2: In Balen zit ik momenteel op het terras. Thuis.
1: Dat is alles behalve Balen, denk ik dan.
2: Ja, dat wel.
1: Maar je bent nu niet aan het werk?
2: Nee, ik geniet van mijn vrije dag. We maken de brug met morgen met de feestdag.
1: Ah, dus, oké. Okay. Had je dan geen zin om eens af te komen naar het terras van M. Leuven?
2: Ja, eigenlijk wel, maar we zitten thuis, hè, een beetje bijwerken thuis. Dus ik zou dat graag willen doen, maar het zit er voorlopig niet in.
1: Dat is niet erg, dan doen we telefonisch. We gaan quizzen, je weet het, hè, bij 3 juiste antwoorden win jij een toteback, maar ook een Willy Marcelleke. Zou je dat zelf aandoen of is dat voor partner of kinderen?
2: Nee, dat is voor thuis, hè, voor thuis rond te lopen dan, hè, dat niemand dat ziet. Allee, ja, eigenlijk ja. Dat is ook weer niet goed, hè, maar...
1: Maar jawel, ik snap wel wat je bedoelt, hoor.
2: Ik zal er wel een foto van sturen, dan.
1: Ah, dat is goed. Ja, heel goed. Als je zover geraakt, natuurlijk, hè, Inge?
2: Ja, daarmee. Zullen we zien.
1: Ja, we gaan eraan beginnen. Wat is de achternaam? Eerste vraag. Wat is de achternaam van de beroemde Franse schilder die het schilderij Waterlelies heeft gemaakt? Hij is ook, tip, een van de uitvinders van het impressionisme. Dat is direct al moeilijk, hè, Inge? Ik weet het.
2: Dat is
1: ja.
2: al direct een moeilijke.
1: Ja, maar jij weet dat. Ik voel dat.
2: Wacht, hè. Monet.
1: Impressionisme. Wat zeg je?
2: Monet.
1: Je zei Monet.
2: Het is Manet, zeker.
1: Nee, het was Monet. Goed zo, Inge.
2: Dat meen je niet. Oh,
1: jawel,
2: ja,
1: ik meen het wel.
2: Ja.
1: Oké, okay. We gaan naar de tweede vraag, maar heel goed bezig. De tweede vraag is een fragment. Welk lied zingt Depeche Mode hier? Het lied was controversieel. Zo controversieel dat sommige radiostations het weigerden te spelen. Maar wij draaien het volle bak, heb ik de indruk. Ik ga u een fragment laten horen. Komt-ie, Inge?
2: Ja. Ja, Master
1: en
2: Seven.
1: Ja. Ah, weet het al.
2: Ja, ik ben een beetje fan van Depeche Mode, daarmee.
1: Ja, en dan mocht je aan. Ja, zie je, ja, je ging het doen. Voilà. Sorry dat ik je onderbrak. Ah, je bent fan, dat is duidelijk.
2: Ja.
1: Master and Servant is dus helemaal goed. Inge, je hebt al 2 juiste antwoorden. Dat betekent dat je al een sticker... Een toadbag?
2: Ja. In de wacht.
1: Ja, nu nog het Marcelleke, hè. Met deze laatste vraag misschien, hè.
2: Ja.
1: Welke danspas, Inge, waarbij je achteruit glijdt, is uitgevonden door de King of Pop?
2: Ah, ja, dat is de moonwalk dan, hè, van Michael Jackson.
1: Jawel, 3 juiste antwoorden. Yes. Zo hebben we het graag. Ja, enthousiaste luisteraars zoals Inge. Inge, heel goed gedaan. Het wordt naar jou opgestuurd. Ik hoop zo snel mogelijk. In ieder geval, tegen dat je in vakantie bent, heb je een Marcelleke van Willy. Dat is beloofd.
2: Ja, en dan krijgen jullie een mooie foto. Dat is ook beloofd.
1: Ah, oké, ja. Stuur maar door via de app. Ja. Is het goed?
2: Oké, goed.
1: Ik zal hem niet delen.
2: Nee, oh, dat is goed. Ja. Yo,
1: dag Inge, tot de volgende keer.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
4: en Brico Planet
3: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
4: 20% korting op alles.
3: En zelfs 25% voor B-plus leden.
4: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Knaldi! Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
7: De zomer van Willy. Iwijn Segers.

0: Op de sensuele tonen van Mauro heb ik heel wat info voor u. Morgen doen we een rock- en rommelmarkt. Dat is hier in de tuin van M. Leuven.
1: En de...
0: Ja, forever, Mauro. En daar krijg je gratis frietjes. 500 pakken frieten geven wij aan de eerste 500 mensen. Hè. Geleverd door Bossué. Dat is de friet-food-truck die helemaal uit West-Vlaanderen naar Leuven komt. Nog info? Wel, straks speelt Aaron Koch hier live op ons terras. Dat is binnen een kleine of een grote 10 minuten. En in de namiddag is er Bad Eyes. En dan moet ik iets toegeven. Ja, ik lijk het altijd beter te weten, hè, op de radio. Maar ik heb al heel vaak het volgende nummer van Eels aangekondigd als Fliswater. Denkende dat dat een soort IJslands water is. Maar het is gewoon Flyswater. Ja, dat heb ik nu pas door eigenlijk. Ja, kijk, ik ben ook maar een mens, hè. Geniet ervan. Maar wat is dat dan, een flyswatter? Dat is de volgende vraag.

Wil je trouwens meekwissen? Dat was ik nog vergeten te zeggen. Dat kan morgen opnieuw, hè. Dan gaan we terug de M-quiz spelen en kan jij en Willy Marcelleke winnen. Wie weet.

0: Een pasta salade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
1: Ja, dat past dat voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Nee, met het leven.
2: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt drastiquement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patate, dat is trombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
3: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
2: Koers? Hoe koers?
3: Ah wel, congé payé. Elke avond live op VTM Go.
4: VTM, kleurt je dag.

0: De zomer van Willy. Live vanop het Willy Terras in Emleuven.
1: Het zou zomaar een held van mij kunnen worden. Hij staat naast mij, dat is Aaron Koch. Dag Aaron.
2: Dag Iwan.
1: Alles goed met u?
2: Ja, ça va. Ik ben wel relaxed.
1: Ja, je ziet er relaxed uit.
2: Ja, met gezin. Leuk.
1: Ah, dat is je gezin. Ik dacht, ja, die heeft zo wat fans mee.
2: Ook. Nee, ja, als je nog tips hebt, we moeten nog iets gaan doen straks.
1: Ja, hieronder is een museum, hè.
2: Ja, het is wel mooi weer, hè.
1: Ja, ja, ja. Ik ga erover nadenken, maar ja. We zijn hier nu voor u, want je leidt mij af.
2: Sorry.
1: We kennen jou van Calicos. Dat ligt eventjes stil.
2: Achter de schermen ligt dat helemaal niet stil.
1: Nee,
2: zeker niet. Er is ook vaak veel verwarring dat ik daaruit ben of zo. Maar...
1: Ja, sorry. Ik dacht, die concentreert zich volledig op zichzelf in deze toch wat eerder egoïstische en narcistische tijden.
2: Klopt. Maar die rol kan ik binnen Calicos ook uitvoeren, hoor.
1: Oké, maar dat is achter de schermen, gebeurt daar ook van alles.
2: Ja.
1: Maar je hebt je eigen project gewoon onder jouw naam, of is dat een artiestennaam?
2: Nee, dat is mijn eigen naam.
1: Oké, heel goed. En daar is nieuw werk van op komst, of wat kan je daarover vertellen?
2: Niet veel. Goed, hè?
1: Ja,
2: er is zeker nieuw werk op komst. Dat zal voor begin oktober zijn. Maar ik kan daar eigenlijk nog niet veel over zeggen. Het gaat heel goed zijn.
1: Ik heb ergens horen fluisteren dat er in oktober een single zou uitkomen waarop een bepaald iemand zelfs gaat meezingen.
2: Ja, ik heb ook gehoord dat jij dat al weet. Niet zeggen, hè.
1: Nee, maar ik weet niet wie. Dus,
2: het is niet Willy Sommers.
1: Nee. Want... Ik zou kunnen beginnen raden wie het is, maar dat gaan we niet doen. Het belangrijkste is dat er dus toch stilletjes aan nieuw werk komt. Wauw, hoor je ook de...
2: Yes.
1: Wauw, dat is speciaal voor jou geregeld.
2: Dank je wel.
1: Maar we gaan vandaag al kunnen genieten van oude muziek, zullen we maar zeggen. Hè? Wat ga je zo meteen voor ons spelen?
2: Dat is niet zo oud, For Once. Dat is de album, de titeltrack van de debuutplaat.
1: Oké, maar het is ook... toch een jaar...
2: Oh, we hebben die voorgesteld in Trix in Antwerpen in december.
1: Oh wel, dat is vorig jaar. Hè?
2: Ja. Maar ja.
1: Gaat snel in de business.
2: Ja, showbiz en al. Hè.
1: Ja, zeker weten.
2: Ik weet het.
1: Maar nu sta je toch hier. Nog een klein, minder goed nieuws is het wel dat Aaron Koch, de band dan, een beetje stil ligt deze zomer. Want er is iets gebeurd, hè.
2: Ja, klopt. We hebben een beetje een streep door onze zomer gekregen.
1: Ja.
2: Er is een bandlid betrokken geraakt bij een zeer ernstig ongeval. Dus we hebben even alles stilgelegd. Maar niet erg, want we waren bijna een van onze beste vrienden kwijt. Dus,
1: maar die komt er volledig
2: door? Die komt er volledig door.
1: Oké, en welk instrument speelt?
2: Een piano.
1: Oké, belangrijk.
2: Klopt, ja. Die komt... het is een wonder dat die mens nog leeft.
1: Okay.
2: Maar die gaat helemaal zoals een oude terugkomen. Ja.
1: Zalig. Kijken we ook naar uit. Vandaag speel je zelf geen piano, enkel gitaar.
2: Yes.
1: Heb je nu al verteld wat je gaat spelen voor ons?
2: For Once. Het albumtrack. Tuurlijk.
1: Sorry, ja, ik zit hier al even.
2: Ja, ik zie het. Nee.
1: dank u. De mensen zien mij ook op camera. Dus... Maar ze gaan jou ook zien. Want van zodra jij begint te spelen, gaat er ook een camera jouw richting uit.
2: Oké.
1: Dat is een nieuwe technologie.
2: Check.
1: Aaron, begeef je maar naar het podium. Dat is gewoon een meter achter jou. En dan geef ik een seintje dat wij hier volledig klaar zijn voor de enige echte Aaron Koch van op het terras van M. Leuven is die hier voor jullie live. Ik ging nog een mooie jingle geven, maar ik zeg gewoon dat die hier is. Aaron Koch, dames en heren.

0: For Once, live op het terras van M. Leuven door Aaron Koch. Straks komt hij nog even terug, dan schotel ik hem een paar dilemma's voor, maar krijg je ook nog een nummer van hem te horen.
1: Live van op het Willy-terras in M. Leuven.
2: De zomer
1: van Willy. Live Music Matters.

0: music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 1 uur.
5: Goedemiddag. De koning geeft op dit moment zijn toespraak voor de Nationale Feestdag. Daarin kijkt hij vooruit naar de toekomst van ons land en blikt hij terug op het voorbije jaar, onder meer op de hittegolf eind juni.
6: Het zijn de meest kwetsbaren die opnieuw de zwaarste prijs betalen. De ouderen, de mensen in onzekere levensomstandigheden, zij die er helemaal alleen voor staan. Deze hittegolf heeft honderden mensenlevens gekost en het medisch personeel en de hulpdiensten zijn zwaar op de proef gesteld.
5: Opvallend, de koning rept met geen woord over de kwartfinale van onze Rode Duivels op het WK voetbal, waar hij nogthans zelf bij was. Zijn selfie met hen komt wel in beeld, subtiel op zijn bureau gezet. Een steekpartij in Gent vanochtend, dat schrijft HLN. Daarbij zou één iemand zwaar gewond geraakt zijn. Het is nog niet duidelijk wat daar precies is gebeurd en ook hoe het met het slachtoffer gaat. Het onderzoek van politie en parket is volop aan de gang. Het wordt vandaag de drukste dag van de zomer op Brussels Airport. De luchthaven verwacht zo'n 92.000 passagiers. Woordvoerder Jeffrey Fransen legt uit hoe dat komt.
7: Het is zomervakantie uiteraard, dus de drukte ligt sowieso hoger. Het is ook bouwverlof en we zien een heel aantal terugkeerders van het eerste festivalweekend van Tomorrowland. Zo'n 12.000 festivalgangers die hier ook vandaag hun vlucht terug naar huis nemen. Dus het is vandaag gezellig druk om verschillende redenen. We raden voor passagiers vooral aan om op tijd naar de luchthaven te komen. Dat betekent 2 uur op voorhand voor vluchten binnen de Schengenzone, 3 uur voor vluchten buiten de Schengenzone.
5: De beruchte influencers Andrew en Tristan Tate verschijnen waarschijnlijk vandaag voor de rechtbank in Florida in de VS. Ze werden afgelopen weekend opgepakt in Miami, onder meer voor verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. De broers promoten zogezegd traditionele mannelijkheid, maar in de praktijk gaat het om vrouwenhaat. Ook in het Verenigd Koninkrijk loopt een onderzoek naar de twee voor soortgelijke feiten. Wielerfans kunnen alvast een alarm zetten voor morgen om 5:13. Dan begint Remco Evenepoel aan zijn tijdrit in de Ronde van Frankrijk. Het is een parcours van zo'n 26 kilometer met een klim van tweede categorie. Gisteren won Evenepoel nog een etappe met aankomst bergop. Vandaag is het rustdag in de Tour. En de Rode Duivels stijgen in de FIFA-ranking naar plaats 8. Dat is 1 plek beter dan voor het WK. België werd in de kwartfinales uitgeschakeld door de uiteindelijke wereldkampioen Spanje. Zij staan nu eerste in de FIFA-ranking. De verliezende finalist Argentinië staat tweede, Frankrijk blijft derde. Afwisselend wolken en opklaringen en tot 22 graden vandaag. Ook morgen begint met wolken, maar nadien meer zon en temperaturen tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser, vanaf donderdag opnieuw warmer.
1: Live van op het Willy Terras
0: in Emleuven. Willy. Live music matters.

We zitten hier op het terras van M. Leuven en ik zag zo net iemand, ik denk Shazama, aan een box. Maar ik kan het ook wel gewoon vertellen hoor. Het was Best of You van Foo Fighters. Al 21 jaar oud, dat nummer. Straks komt Aaron Koch nog het beste van zichzelf geven, want hij komt nog een nummer live spelen. En ik schotel hem ook wat Willy Dilemma's voor. Maar dat is voor straks. Eerst heb ik voor u nog Teardrop van Massive Attack. Hoef je ook niet te shazammen. En Simple Minds met Sanctify Yourself.

0: De zomer van Willy. Live van op het Willy Terras in Enleuven.
1: En ik heb opnieuw Aaron Koch bij mij staan, die daar net al kreeg met Four Ones uit zijn vorige album. We zijn ook te weten gekomen dat er in oktober een nieuwe single komt. Klopt, Aaron?
2: Klopt, helemaal.
1: Maar wat ik nu voor jou heb klaarstaan, je bent er misschien niet klaar voor, want ik denk niet dat je verwittigd was. Ik ga voor jou enkele dilemma's voorschotelen.
2: Oké.
1: Okay. Ja?
2: Nee, oké.
1: Okay. We zullen eraan beginnen en daarna mag je nog een liedje spelen.
2: Ja, dat is goed.
1: Hier gaan we. Nooit meer klassiekers kunnen horen of nooit meer nieuwe muziek ontdekken?
2: Nooit meer klassiekers, 100%.
1: Oké, okay, dat had ik niet verwacht. Oké, okay. Samen muziek maken met Wilco of met My Morning Jacket?
2: Wilco.
1: Mm-hmm. Altijd shuffle gebruiken of altijd albums van begin tot einde kunnen luisteren?
2: Vooral nooit shuffle. Dat kan ik niet tegen.
1: Snap
2: nee,
1: ik.
2: Nee, als mensen dat doen... Oh, je hebt die plaat gemaakt, je hebt daar echt over nagedacht. Dat is een beetje gelijk een film zien en in het midden beginnen. Oh, en dan even de aftiteling zien en dan beginnen. Dat doet er niet. Nee.
1: Tegenwoordig wordt het wel zo aangepakt. Dat zijn eigenlijk voornamelijk singles en tracks.
2: Ja, maar dat is een verhaal, hè, een plaat. Dus nee, ik ben daar echt tegen.
1: Dus zowel bij Calico als bij solowerk is er echt een verhaal van begin tot einde?
2: Het zal wel zijn.
1: Oké.
2: Wordt er wel boos van, precies.
1: Ja, nee. Ik
2: wat een vraag, man.
1: Ja. Je hebt volledig gelijk, Aaron. Ik sta volledig achter u. Okay. Ik kijk al uit naar jouw nieuwe plaat dan, okay, om het verhaal te ontdekken. Verlies je liever het vermogen om te liegen of alles geloven wat je wordt verteld?
2: Vermogen om te liegen.
1: Verliezen.
2: Verliezen, ja.
1: Ja, oké. Okay. Ja. De laatste.
2: Kom op.
1: Je hebt altijd 5 enthousiaste mariachis achter je aanlopen. Of je moet iedereen die je passeert een high five geven.
2: Toch dat eerste.
1: Ja, nee? Ik vind dat wel bij u passen.
2: Ja, goh.
1: Nee?
2: Jawel. Dat moet wel irritant zijn, toch?
1: Zullen we het vervangen door dat Wilco de hele tijd achter je aanloopt en riedeltjes speelt?
2: Dat is wel relaxed.
1: Ja, ik weet niet, na een tijd...
2: Ja, maar die zijn al oud, hè? Dus dat kan nog niet blijven duren.
1: Ja, maar hij is toch terug in shape.
2: Ja, zeker, zeker.
1: Ik ben hem even kwijt, de zanger van Wilco.
2: Jeff Tweedy.
1: Ja. Heb je zijn boeken al eens gelezen?
2: Ja.
1: Oké. Okay. Maar je bent ook een My Morning Jacket fan, hè?
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja. Dat had ik toch juist uitgeklaard. Maar het is tijd voor naar jou te luisteren, Aaron. Wat ga je voor ons brengen?
2: Falling. Dat is een nummer eerder naar het einde van de plaat. Dus nog niet veel mensen hebben het gehoord. Want je moet heel de plaat door voordat je er bent.
1: En zo komt alles samen. Ja. Waar die dilemma's toch ergens goed voor. We gaan naar Falling luisteren. Aaron, zet je maar klaar. Dit is het nummer Falling van Aaron Koch. Live van op het terras in Enleuven.
0: De zomer van Willy. Live van op het Willy terras in Enleuven.

0: Aaron Koch met Falling Live op het terras van M. Leuven. U had erbij moeten zijn, maar misschien was u dat ook van thuis uit. Maar het terras is ook al volgelopen. Dankjewel, Aaron.
1: De zomer van Willy. Live van op het Willy-terras in M. Leuven.

0: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen, want Sleepworld laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solde met kortingen tot 50%. Sleepworld is elke zondag open van 2 tot 6. En ook open op onze nationale feestdag.
3: Sleepworld, uw slaap houdt ons wakker.
4: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
8: Hoe dat?
7: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
8: Oh, cool.
7: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de Knaldi-prijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
10: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
11: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense. We'll be right back.

Admiral Freebie Q&A with myself. Die was 2 weken geleden hier live te zien in de tuin van M. Leuven. En nu donderdag komt Hi Hi hier spelen. Ook niet te versmaden. Moet je bij zijn, maar dat is voor donderdag. Dit is Lenny Kravitz, heeft zijn sixpack meegebracht met Fly Away.

Ze zullen het zelf niet omschrijven als Britpop, maar voor mij zijn het wel de beste Britpoppers. Beter dan Oasis of Blur of Pulp. Suede was dit, met nieuw werk. Emotionally Unavailable. Maar ze zijn wel aanwezig op de Lokerse feesten op 7 augustus. En dan spelen ze uiteraard alle hits, veronderstel ik toch. Er is John Lennon, Instant Karma.

0: bollen. Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Met de superplusdeals van Delijze gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik heb zin in iets fris.
2: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
4: Ja, dat past dat voor mij.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delijze. Mee met het leven.
5: De zomerfamilie. Iwijn Segers.

Op een of andere manier moest ik bij Mr. Brightside van The Killers aan het Belgisch volkslied denken. Ik vind dat die melodie er wat op lijkt. Oh, dierbaar België. I never... Ja, zwart. Maar dat brengt mij er ook bij dat het morgen de Belgische feestdag is. De nationale feestdag. En die vieren wij ook op onze manier. Er is namelijk een rock- en rommelmarkt. In de tuin van M. Leuven, dus naast het terras waar we live uitzenden, kan je vanaf 11 uur snuisteren in de platen van Luc Jansen. En dus wel degelijk ook kopen. Maar ik kan ook een tattoo laten zetten. En er zijn ook foto's verkrijgbaar van een concertfotograaf. En er zijn ook gratis frietjes. 500 pakken friet worden hier weggegeven. Morgen vanaf 11 uur zou je er al best zijn, want ja, dat zal snel gaan, vermoed ik. U aangeboden door Bossuet, de frituur Bossuet op wieltjes, want die komen uit West-Vlaanderen speciaal naar Leuven met hun foodtruck. Maar dat is voor morgen. Nu krijg je van mij de allernieuwste Queens of the Stone Age, Easy Street, en daarbovenop de Smashing Pumpkins. En weet je wat? Doe er nog wat editors ook bij.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag. De koning heeft de natie toegesproken voor de Nationale Feestdag. In zijn toespraak kijkt hij vooruit naar de toekomst van ons land en blikt hij terug op het voorbije jaar, onder meer op de hittegolf eind juni.
3: Het zijn de meest kwetsbaren die opnieuw de zwaarste prijs betalen. De ouderen, de mensen in onzekere levensomstandigheden, zij die er helemaal alleen voor staan. Deze hittegolf heeft honderden mensenlevens gekost en het medisch personeel en de hulpdiensten zijn zwaar op de proef gesteld.
2: Opvallend, de koning rept met geen woord over de kwartfinale van onze Rode Duivels op het WK voetbal, waar hij nogthans zelf bij was. Zijn selfie met hen komt wel in beeld, subtiel op zijn bureau gezet. De Britse ex-premier Keir Starmer heeft vanmiddag zijn ontslag aangeboden aan koning Charles. Starmer nam vorige maand ontslag na tegenvallende verkiezingen. Deze ochtend sprak hij nog een laatste keer het volk toe. Het zit erop, zegt hij, en het was een eer om het Britse volk te dienen.
4: My work is done. It has been the privilege of my life to serve you and this great country as prime minister.
2: Andy Burnham volgt Starmer nu op. Koning Charles heeft hem daarnet ook officieel benoemd tot nieuwe premier. En voetbal Union kent zijn tegenstander in de voorronde van de Champions League. Ze nemen het op tegen het Noorse Bodø Glimt. Geen makkelijke tegenstander, want de Nooren raakten vorig seizoen tot in de achtste finales van de Champions League. Als Union wint, speelt het de laatste voorronde voor de Champions League. Bij verlies spelen ze de Europa League. Afwisselend wolken en opklaringen en tot 22 graden vandaag. Ook morgen begint bewolkt, maar nadien meer zon en temperaturen tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser. Vanaf donderdag opnieuw warmer.
0: Live van op het Willy Terras
1: in Emleuven. Willy. Live Music Matters.

Wax. We zitten hier live op het terras van M. Leuven. Kom gerust eens langs, want binnen een uur ongeveer, of wat zeg ik nu, iets later, komt Bad Eyes hier live spelen. Een van mijn favoriete indie bands van de laatste jaren. En die komen speciaal af. Daar wil je misschien bij zijn. We gaan naar Blondie met Rapture. En ik heb mij toch al vaak laten vertellen dat dat het allereerste rapnummer ooit was. In 1981 uitgekomen. Rapture, dus het moet wel, hè? Of zoek ik het nu te ver of niet ver genoeg? Er is Blondie.

Get Me van The Haunted Youth. En zo wordt het bijna kwart na twee op je Willy. Deze is voor een van de grootste muziekkenners van ons land, Mike Verlinde uit Isegem. Don't Cry van Guns N' Roses.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
4: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
5: Knaldi! Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi, altijd slim.
6: De zomer van Willy. Iwijn Segers.

En voor je het weet is het voorbij, die Our House van Madness. Ik zag ze, allee, het is te zeggen, ik was mijn portefeuille kwijt, dus ik heb ze maar half gezien op Cactus Festival in Brugge. Op de Vlaamse feestdag was dat, 11 juli. Madness, met al hun hits. Echter, zonder de originele drummer, als ik me niet vergis. Ja, die was er niet bij, maar hopelijk is die snel terug te been. Moest hij niet te been zijn, dat moet ik uitzoeken. Nu heb ik de Sheila Divine voor jullie, en niet zomaar. Nee, die komen vrijdag hier op de Oude Markt in Leuven optreden. En Aaron Perino, mijn goede vriend en kennis, rockmuzikant, die komt even langs voor een gesprekje vrijdagnamiddag. Daar wil je misschien ook bij zijn. Je kan hier altijd terecht op het terras van M. Leuven. Dit is de Sheila Divine met nieuw werk. Life is Fragile.

0: even bollen. Klinkt goed, hè?
1: Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
3: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. Min 55% op trostomaten.
4: Min 55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
3: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Ik hoor er toch ook wat Robbie Williams in. Never see you. Maar dat is een goede zaak, hè? Dressed Like Boys was dat, met Healing. Maar om echt geheeld te worden, moeten we bij Ed Kowalczyk zijn. Ken je hem nog? De goeroe van eind jaren 90 zal dat zijn. Bij Live speelde die. Maar nu is die dus te boeken als goeroe, hè? Of zelfhulpcoach. Dat heb ik mij toch laten wijsmaken. Wat zeg ik ook allemaal? Het is tijd dat Annelies hier komt zitten achter de micro en zij brengt straks Bad Eyes mee. Veel plezier!
1: These things by your grace.

0: Met de superplusdeals van Delijze gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pasta salade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
2: Ja, dat past dat voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delijze. Mee met het leven.
3: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patat. Dat is tombonen die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé. Dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé. Dat zijn wij die...
4: Mark. Wat heeft dat met koers te maken, jong?
3: Koers? Hoe koers?
4: Ah wel. Congé payé. Elke avond live op VTM Go.
5: VTM. Kleurt je dag.
6: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
7: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
8: Willy.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 3 uur.
9: Goedemiddag. De Fransman Rudy Garcia stopt als bondscoach van onze Rode Duivels. Zijn contract met de voetbalbond wordt niet verlengd. Rudy Garcia werd begin 2025 bondscoach van de Rode Duivels. Hij zorgde onder meer voor het behoud in de Nations League en behaalde op het WK nogthans de kwartfinale. Maar dat was niet voldoende, zegt analist Janko Beekman.
10: Garcia, je had toch serieus gewonnen aan populariteit op het WK met die spectaculaire zege tegen Senegal, met die goede wedstrijd tegen de VET. Maar ja, er zijn de voorbije maanden ook mindere wedstrijden geweest onder zijn hoede, onder meer in de Nations League. Er is dat bizarre moment geweest waar hij dat interview weigerde met Gilles de Bilde. En ja, onder meer ook interne meningsverschillen hebben ertoe geleid dat de voetbalbond toch heeft besloten om het contract niet te verlengen.
9: De Belgische voetbalbond gaat nu op zoek naar een nieuwe bondscoach. Onder meer de Nederlander Mark van Bommel wordt genoemd als zijn opvolger. Een van de verdachten die gisteren werd opgepakt voor de dodelijke schietpartij aan de discotheek Icon in Antwerpen is aangehouden, dat meldt het parket. Het gaat om een man van 59 uit Lint. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Volgens Nederlandse media werd de man ook al gezocht voor een moord in Suriname. Later deze week verschijnt hij voor de raadkamer. En het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Koning Charles heeft Andy Burnham officieel aangesteld. Burnham wil opnieuw stabiliteit vinden voor het land. Hij neemt het over van Keir Starmer. Die kondigde vorige maand zijn ontslag aan na tegenvallende verkiezingen. Starmer sprak vanochtend nog een laatste keer het volk toe.
11: My work is done. It has been the privilege of my life to serve you and this great country as prime minister.
9: Straks begint de nieuwe premier Burnham met het samenstellen van zijn regering. Afwisselend opklaringen en wolken, op de meeste plaatsen wel droog bij zo'n 22 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser.
5: Live van op het Willy Terras
8: in Emleuven.
5: Willy.
8: Live Music Matters.
5: De zomer van Willy. Annelies Orie.
12: Nou, het is met iets minder stem, maar wel met bakken goesting. Een hele goede middag.
8: Music Matters. Willy.

De Mens en Jeroen Brouwers. Ja, die stem die ben ik ergens kwijtgespeeld op Rockherk afgelopen weekend. Ik denk bij de Help van Channel Zero. Maar we zijn weer op post in Leuven met zon, net niet te veel. En een band die al aan het soundchecken is om over een dik half uur live te spelen hier op terras. Straks dus Bad Eyes, nu Alice.

Ja, er werd al wel volle bak gesoundcheckt, maar ik moet ook af en toe nog iets zeggen. Nou, jongens, dat horen ze niet. Je hoorde Boulevard of Broken Dreams van Green Day. Het is nog maar maandag, je zou denken. We beginnen die week hier op gemak. Maar niet bij Willy, want straks dan krijg je Bad Eyes, dus live van op terras. We gaan terug naar een legendarisch concert uit de zomer van 2000. En je maakt kans op gratis kaartjes voor Museum M. Ah ja, ik ga ook nog bellen met Ifje de Visser. Dat doe ik nog. Dit is Prince.

Elke die stuurt dikke merci voor de goede schijven, Annelies. We zijn op weg naar een camping en we moeten nog 116 kilometer rijden. Dus alles dat een beetje tempo heeft, dat is welkom. Goh, wat denk je van iets van de Hickey Underworld aan Elke? Ik dacht aan een van die nieuwe nummers. Dit is Cat.

0: Bol. Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
3: Dit is de zomer van Willy. Live vanop het Willy-terras in Emleuven.

The Smiths and How Soon Is Now. Als je nog iets zoekt om je nationale feestdag morgen zinvol in te vullen. Wij hebben iets gepland, iets speciaal daarvoor. De zomer van Fiji. Want morgen dan doen wij hier onze rock- en rommelmarkt in de tuin van M. Vanaf 10 uur gaan we open. Je kunt er vinyl komen shoppen, onder andere uit de privécollectie van Luc Jansen. Maar bijvoorbeeld ook bij El Mono Pintado Records. Die stonden afgelopen weekend ook al op Rockherk. En ik ben al eens door die platenbakken gegaan. Die hebben heel veel. En ik hoop ook dat ze een collectie tweedehands merchandise weer meebrengen. Want ik heb een paar leuke t-shirts gezien waarvan ik denk, die zouden wel in mijn collectie van bandshirts passen. Verder zijn er boeken van boek en concertfoto's van Nathan Dobbelaren. Je kunt het tattoo laten zetten door Tattoo Yayo, het lief van collega Sien Wijnands. En voor de eerste 500 mensen die gaan aanschuiven aan het frietkraam, hebben we ook 500 gratis pakjes friet met dank aan Bossuet. Ah ja, en Iwijn en ik, wij zijn er natuurlijk ook, hè, met live radio en weer 2 live sessies. Dus kom morgen gezellig naar Leuven. Dat is eigenlijk alles wat ik wil zeggen. Willy.

Yeah. Ik word hier goed gezind van Corner Shop, Brimful of Asha. Deze band die volgen wij al sinds de start van Willy, sinds het prille begin 2019. En nu donderdag komen ze hier eindelijk spelen in de tuin van Museum M. Vorige week hadden we nog een bak

0: Just Say Yes van Snow Patrol. Ik heb net vernomen dat een van de twee jongens van Bad Eyes yes gezegd heeft tegen zijn vriendin. Hoe cool is dat? En mag straks het hele verhaal vertellen. Je krijgt eerst nog Steve Miller Band.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in iets fris.
1: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
3: Ja, dat past dat voor mij.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.

Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: Jetliner van Steve Miller Band. En het is hier met de onverwachte love story. Mannekes. Live music. Een hele goede middag, Koen en Birger van Bad Eyes.
1: Aloha.
0: Ja, Birger, jij hebt daarnet verklapt dat jij verloofd bent.
2: Ja, dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Maar met dat nummer van Snow Patrol, die zingen dan Just Say Yes. En dan zei ik, doe de dress.
0: En, dan en zo begonnen wij te babbelen over, over trouwen en zo. En dan zei je, ik ben net verloofd, ik heb een ring aan.
2: Dus eigenlijk bleek dat mijn vriendin en ik hetzelfde plan hadden. Wij gingen de Galibier beklimmen samen, wij fietsen veel. Door omstandigheden kunnen wij niet op reis gaan, maar zij had er dus niet beter op gevonden dan samen met mij naar de Oude Quaremont te fietsen. En op de top van de Oude Quaremont ben ik in snelheid gepakt en heeft ze mij ten huwelijk gevraagd.
0: Maar echt?
2: Met een mooie ring ook.
0: Maar zo schoon. Oké, ik vind applausje voor de verloving van Birger, jawel hè. Hoe cool is dat? Oké, en je hebt onmiddellijk yes gezegd.
2: Uiteraard, daar moest ik niet lang over nadenken.
0: Ah, proficiat man, maar zo schoon. Jullie zijn er natuurlijk niet alleen om over die verloving te praten. Koen, jullie met Bad Eyes zijn ook zo'n band die wij met Willy eigenlijk al lang volgen. Hè? Ik herinner mij bijvoorbeeld een live sessie uit 2022. Wow. Hoe is het intussen nog met Bad Eyes?
1: Goed, goed. We hebben net een nieuw album opgenomen. En dat is eigenlijk zo goed als klaar om released te worden. En dat gaan we dan ook doen in september.
0: Ja, ik heb zelfs al foto's gezien van de testpressings en zo. Maar ik heb wel een vraag. Die nieuwe plaat die komt uit op vrijdag 18 september. En die gaat merch heten. Als ik zeg merch, dan denken mensen misschien aan de afkorting van merchandise. Nee, nee, je schrijft het M-U-R-C-H. Ik heb al zitten googelen. Als je Google Translate doet, dan zegt die murmel. Maar ja, ik raak er niet uit. Jij gaat zelf moeten uitleggen waar die titel van komt.
1: Ik vond het vooral leuk dat het een dubbelzinnige titel was. En dat veel mensen ook refereren naar merch van merchandise. Ik weet niet hoe ik erbij terecht gekomen ben, maar in Sanskriet betekent het ook iets als vaste vorm aannemen, maar evenzeer flauwvallen, bewustzijn verliezen. Dus het is heel breed. Initiële idee was funny title.
0: Ah ja, oké. Maar dus eigenlijk wil jij, als wij daarna luisteren, dat wij allemaal een katzwijn vallen. Dat is het eigenlijk.
1: Uiteraard.
0: Ah ja, goed. Er komen heel veel toffe shows aan. Eén belangrijke is vooral 12 september gaan jullie in de Music Mania in Gent spelen. Mm-hmm. Echt in die platenwinkel. Wij hebben daar onlangs ook mogen uitzenden. Dat is fantastisch daar. Hè?
1: Zalige Kate.
0: Ja.
1: Ja, we zijn heel blij. Dus we gaan daar een in-store sessie doen. Gewoon een beetje stripped-down versie van een aantal nummers.
0: En dat is de beetje week... zoals vandaag?
1: Klopt, ja. Gewoon met ons tweetjes. En dat is eigenlijk de week voor onze officiële album-release show in de Charlatan.
0: In de Charlatan in Gent. 17 september moet je daar zijn als je naar de release show van Merch wil gaan. Heb je een bepaalde richting gekozen voor de plaat qua schrijven en zo? Of zijn het allemaal heel uiteenlopende nummers? Is er een soort van rode draad?
1: Ik denk dat het grootste verschil met onze eerste plaat is dat we de dingen nog meer uitgepuurd hebben, als in de zachte nummers zijn zachter en de harder zijn harder.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja. En ben je ergens op een heel speciale plek gaan schrijven? Of is er een...
1: Ik zal er een heel mooi verhaal kunnen over ophangen, maar eigenlijk schrijf ik op zeer niet-romantische plaatsen, zoals op mijn fiets, op het toilet en in de douche.
0: Ah ja, ja, je bent wel zo iemand die, bij wie de inspiratie op die rare, echt, normale, dagelijkse plekken komt.
1: Ja,
0: eigenlijk.
1: Nee, ik heb niet zo ik ga niet op de top van een berg zitten, zoals sommige mensen doen, en alle respect daarvoor, maar nee, het komt op de meest ongelegen momenten, daarom dat mijn telefoon ook vol staat met snippets die ik inzing en gewauwel, waarvan ik soms nadien denk van, wat bedoelt die man?
0: Zeg, als Birger gaat trouwen, welk nummer uit de nieuwe plaat zou je dan spelen tijdens zijn viering of zo?
1: Goh, misschien iets van de nieuwe plaat.
0: Ja, ja.
1: Goh, moeilijk, maar misschien If Only. Dat is wel zo echt een heel lang gerekt nummer met een heel mooie lange outro. Wat eigenlijk een beetje de rode draad is door onze nieuwe plaat. Heel veel lange outro's.
2: Ja, ik moet je toch bijtreden. Ik vind dat een goede keuze.
0: Ja, ah ja, zeer goed. Yes. Okay. Is goed, we hebben het genoteerd. Welk nummer ga je nu als eerste voor ons spelen?
1: It's Not Real, onze huidige single bij jullie.
0: En It's Not Real, heb je daar een uitleg bij?
1: Ja, het idee bij dat nummer was eigenlijk dat het een soort van beetje tongue-in-cheek nummer zou worden waarbij dat we... Ik dacht, dit wordt een intermezzo op de plaats die dan niet serieus genomen wordt. Een soort van ding dat we heel stilletjes gingen mixen alsof het door een crappy radiootje werd afgespeeld. Maar toen we begonnen te mixen, dan moesten we gewoon vaststellen van, dat is gewoon een fucking single.
0: Oké. Okay. Dus, ik stel voor dat je hem gewoon speelt straks om 4:15, dan zijn ze hier nog eens. Maar nu gaan we naar Bijthuis luisteren. Koen, zet je maar klaar.
1: Will do.
0: Alright. Hij gaat ook nog even zijn gitaar omstrappen, zoals het dan heet. Ondertussen zit ons terras hier in Leuven ook heel aangenaam vol. Welkom allemaal, fijne mensen. Dit is Bad Eyes, helemaal live vanuit Leuven. Met It's Not Real.

De eerste van Bad Eyes hier op ons terras. Je hoorde It's Not Real. En straks om 4:15 spelen ze nog eens. Live music matters.

0: Different Class van Das Pop. Om 4:15 hoor je Bad Eyes nog eens live van op ons terras hier in Leuven. En dan ga ik zanger Koen ook een paar ambetante zomerdilemma's voorschotelen.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag. De Fransman Rudy Garcia stopt als bondscoach van onze Rode Duivels. Zijn contract met de voetbalbond wordt niet verlengd. Garcia werd begin 2025 bondscoach en zorgde onder meer voor het behoud in de Nations League en behaalde op het WK nogthans de kwartfinale. Maar dat was niet voldoende, zegt analist Janko Beekman.
5: Garcia, je had toch serieus gewonnen aan populariteit op het WK met die spectaculaire zege tegen Senegal, met die goede wedstrijd tegen de VS. Maar ja, er zijn de voorbije maanden ook mindere wedstrijden geweest onder zijn hoede, onder meer in de Nations League. Er is dat bizarre moment geweest waar hij dat interview weigerde met Gilles de Bilde. En ja, onder meer ook interne meningsverschillen hebben ertoe geleid dat de voetbalbond toch heeft besloten om het contract niet te verlengen.
4: De bond moet nu op zoek naar een nieuwe bondscoach. Onder meer de Nederlander Mark van Bommel wordt genoemd als zijn opvolger. Een van de verdachten die gisteren werd opgepakt voor de dodelijke schietpartij aan discotheek Icon in Antwerpen is aangehouden. Dat meldt het parket. Het gaat om een man van 59 uit Lint. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Volgens Nederlandse media werd de man ook al gezocht voor een moord in Suriname. Later deze week verschijnt hij voor de raadkamer. En in 4 departementen in het zuiden van Frankrijk geldt vanaf morgen code rood voor brandgevaar, dat schrijft de Franse krant Le Monde. Onder meer in de Var. Daar woedt sinds gisteren een nieuwe bosbrand niet ver van Saint-Tropez. In nog 27 andere departementen geldt code oranje. Frankrijk wordt al enkele weken geteisterd door extreme hitte en verschillende natuurbranden. In totaal is dit jaar al meer dan 15.400 hectare natuur afgebrand. Afwisselend opklaringen en wolken, op de meeste plaatsen droog bij zo'n 22 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser.
2: Live van op het Willy Terras
6: in Emleuven.
2: Willy.
6: Live music matters.
2: De zomer van Willy. Annelies Orie.

straks heb ik helemaal geen stem meer. Je hoort de gangsters van The Specials. Ik moet dus de hele tijd roepen tegen onze band hier van hé, hey, mannetjes, ik moet ook nog iets zeggen aan het doen. En dan keert gitaar aan het spelen en al. Maar het is gelukt. Zometeen krijg je The Cure na deze van Muse.

0: Pictures of You van The Cure.
1: De zomer van Willy.
2: Live music.
0: We hebben nog altijd Bad Eyes te gast op ons terras hier in Leuven. Zometeen gaan ze nog eens een keer live spelen. Maar eerst een paar ambetante vragen. Koen, ben je er klaar voor onze zomerdilemma's?
3: Ik hoop het.
0: Ik zal heel simpel beginnen.
3: Be gentle.
0: Kies jij op een warme zomerdag voor een zwembad of een... wat kan je nog doen? Een tripje naar het museum.
3: Oh, sowieso een zwembad.
0: Ja?
3: Op een warme zomerdag, ja.
0: Want hier is het ook fris, hè?
3: Ah, fuck ja, we zitten hier aan het museum. Dat is
0: nee. Je moet dat niet zeggen, maar ik vroeg mij gewoon af of je een binnen- of een buitenmens bent.
3: Als het echt warm is, toch eerder een buitenmens, denk ik. Ja.
0: Ah ja, je zei daarnet, ik ben naar Dadesh op vakantie geweest. Yes. Hoe was het daar?
3: Heel goed, dat is geschift, hè. Dat is daar dus 37 graden en je kan dat perfect verdragen.
0: Oké.
3: Okay. Er is daar eigenlijk meer lucht of zoiets.
0: Ik kan er mij iets bij voorstellen.
3: Als het in België 30 graden is, dan wil iedereen elkaar vermoorden, maar daar is dat perfect haalbaar.
0: Ja, over vermoorden gesproken, ken jij het principe fuck, marry, kill?
3: Nee.
0: Je moet normaal gezien iemand kiezen om te fucken, iemand om mee te trouwen, iemand om te vermoorden, maar ik heb er mijn eigen versie van gemaakt.
3: Okay.
0: Die heet Play, Repeat, Skip. Mm-hmm. Dus ik geef jou een band en jij moet zeggen, die wil ik afspelen, die wil ik de hele dag op repeat horen, ja. Of die gaan we overslaan, die ga ik skippen. Goed?
3: Okay,
0: ja. Maar je mag elk antwoord maar één keer gebruiken en weet niet welke de volgende band is.
3: Ik mag maar één keer play, één keer repeat.
0: Ja.
3: Oké, let's go.
0: Nemo.
3: Ja, repeat, forever natuurlijk.
0: Nemo, Limburgse band Nemo, wat heb je daarmee?
3: Ik zou met de hand op het hart durven zeggen dat mijn all-time favorite Belgische band is. Ik ben daar letterlijk mee opgegroeid. Ik had ooit een cd'tje ontleend in de bibliotheek van de plaats waar ik ben opgegroeid. En ik had dat gekopieerd op een cassetje en ik heb dat letterlijk grijs gedraaid op weg naar school.
0: Oké. Dus Nemo, zeg jij repeat, Evil Superstars.
3: Ja, maar ik voel waar dat hier naartoe gaat. play.
0: Oké.
3: Ja, maar nee.
0: Wat ga je dan doen met Millionaire?
3: Gemene streek. Ja, ik kan het echt niet uitspreken.
0: Skip dus. Geen Millionaire voor jou vandaag. Ja, wat heb jij met die Limburgse band? Want je bent toch helemaal niet van Limburg?
3: Nee, maar dat is, ik weet waar dat vandaan komt. Dat was ooit in een interview. Dat ze vroegen wat zijn je favoriete Belgische bands. En voor mij is dat zo de heilige drievuldigheid. Er is echt zo een soort van connectie. Nemo, Maro is nog rode geweest bij Nemo, als ik het gehoord heb. Even Superstars, iedereen weet daaruit Millionaire ontsproten. Ja, maar gewoon die eerste platen van die drie bands zijn allemaal gewoon...
0: Maar ik hoor het graag, hè. Ik kom uit Limburg, hè. Dus ik vind dat heel schoon dat iemand uit... Van waar ben jij weer?
3: Ik ben oorspronkelijk van Nienhoven en ik woon al 20 jaar in Gent. Ik heb trouwens nog een klein wistje datje. Het artwork van onze nieuwe plaat is gemaakt door Herman Houbrecht, de drummer van Nemo.
0: Maar zo cool, oké. Yes. En zo is de cirkel rond dat eigenlijk. Je kunt rustig sterven.
3: Nee. Yes.
0: Zeg, ik hoor ook dat jij nogal een propere mens bent. Hoe uitziet dat?
3: Proper? In vergelijking met Bicky waarschijnlijk. Of zo.
0: Ja, hij heeft me net bijvoorbeeld het verschil laten zien tussen jouw gitaarpedalen en die van hem. En hij zegt dat bij je thuis ook altijd alles heel ordelijk en netjes is.
3: Ja, maar hij is aan het bijdraaien. Hè. Wat hij er niet bij verteld heeft, is dat vroeger zijn pedalboard inderdaad een chaotische mes was.
0: Ah, ja,
3: en nu, kijk... Goeie invloed van mij, denk ik.
0: Oké, stel... je mag het voorprogramma spelen van de Lemonheads. Mm-hmm. Band die je ook heel leuk vindt.
3: Zeker en vast.
0: Maar je moet dan wel de rest van je leven in chaos en vuiligheid doorbrengen. Gaat dat lukken?
3: Ja, zeker.
0: Ah ja, toch.
3: Maar
0: de Lemonheads zijn meer waard.
3: Maar ja, dat is allemaal maar een façade, die properheid. Eigenlijk diep van binnen.
0: Oh, dat is keigoed. Wij kijken ondertussen samen uit naar jouw nieuwe plaat. Die heet Merch. Die komt uit op vrijdag 18 september. Wie ze graag al een keer live wil horen, die kan op 12 september naar de Music Mania in Gent. Of op 17 september naar de release show in de Charlatan. Jullie gaan er nog een nummer uitspelen.
3: Yes.
0: En het heet?
3: De openingstrack van onze nieuwe album. En het nummer heet Anna.
0: En wie is Anna? Ah ja, dat is
3: een
0: vraag.
3: Allemaal iedereen fictieve
0: natuurlijk.
3: Personages. Echt waar, er zijn heel veel vrouwennamen in songs van ons. En het zijn allemaal gewoon schuilnamen.
0: Oké. Ik ben heel benieuwd. We gaan luisteren. Zet je maar klaar, Koen. En dat voorprogramma van de Lemonheads. We zullen eens een paar telefoons doen. Hè. Wie weet lukt dat allemaal nog. Dit is Bad Eyes nog een keer helemaal live van op ons terras hier in Leuven. Met een van hun nieuwe nummers die ook op de nieuwe plaat zal staan. Dit is Anna.

0: Je hoort de Bad Eyes met een van de nieuwe nummers. Anna, binnenkort komt die nieuwe plaat eraan, Merch. En op 17 september dan staan ze daarmee in de Charlatan in Gent. Helemaal compleet trouwens, hè? Want vandaag waren ze er maar met twee. En dan is er nog een drummer en een bassist erbij. Zo meteen draai ik hier deze.
1: De zomer van Willy. Met deze week live set.

0: Music matters. Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
4: Dit is de zomer van Willy.
5: Live Music Matters.

We kijken nu al uit naar die donderdag van Pukkelpop, want Deus komt daar dan spelen. Veel vrienden van mij die een zaterdagticket hadden of een zondagticket, die nu denken, potverdekken, ik wil ook eentje voor vrijdag, want dan mag je donderdag ook al gaan. Je hoort de Instant Street. En we doen even van Belgian Music Matters. Daar straks hadden we Bad Eyes, dan Deus. Nu Nova Star. Als je Nova Star graag live wil zien, op 24

Andrew Chandler van Kasabian. Straks gaan we nog eens terug naar de zomer van 2000. En ondertussen laat Lieve weten, wij zijn op weg naar Finland. Leuk dat jullie ons van een goede soundtrack voorzien. Dat is helemaal geen probleem. Dit zijn de

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: De zomer van Willy. Annelies Orie.

0: My Honest Face van Inhaler. En we zijn terug, Willy Petten. Mijn collega komt ze net brengen. We nemen je vandaag weer mee naar een zomer van enkele jaren geleden. Vandaag is dat die van 2000. In de zomer van 2000 organiseerden België en Nederland het EK-voetbal. Uiteindelijk won Frankrijk tegen Italië met 2-1. Dit in de laatste... zenuwslopende doelpunt was een goal in minuut 103. Gisteren viel het beslissende doelpunt in minuut 106. Beide matchen heel erg spannend. Ook werd er in de zomer van 2000 een gek wereldrecord verbroken. Lane Davidson, die werd de meest gepierste vrouw ter wereld. Toen ze het record verbrak, had ze nog maar 720 piercings. 26 jaar later heeft ze er 19.001. Haar doel is om 20 piercings te zetten, nog maar 1000 te gaan. Maar het hoogtepunt van de zomer van 2000 was een optreden op Glastonbury Festival in het Verenigd Koninkrijk. David Bowie mocht dat jaar de iconische Pyramid Stage afsluiten. Maar bijna was dat niet gebeurd. Hij had een zware ontsteking op zijn stembanden. En gelukkig was hij net fit genoeg om voor het eerst sinds 1971 op Glastonbury te spelen. Hij besloot er al zijn greatest hits te brengen, wat hij niet heel vaak meer deed. Een cadeautje voor het publiek op Glastonbury, maar ook voor ons. Want al die, heel die show werd achteraf uitgebracht als live album. Deze versie komt uit dat live album. Dit is David Bowie met Changes.
1: Dit is de zomer van Willy.
2: I just written this one the first time I played Glastonbury, 1971.

Never Let Me Down Again. Als je nooit meer teleurgesteld wil zijn qua tickets, dan moet je snel zijn. Gisteren dacht ik zo, ah, het was tof hè, vorige week op die Comedy Night met David Galle en met Gunter Lamoot. Ik ga wat meer comedy kijken dit jaar, volgend jaar. Ik wil de kaartjes kopen voor Roosje Perts, hier in Bierbeek. Ik zit helemaal alleen, mijn lief kan zelfs niet mee. Ik was te laat. Deze gaan ook toeren dit najaar, dus koop snel je kaart.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
3: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag. Een verdacht overlijden in Izegem in West-Vlaanderen. Daar is een man dood teruggevonden. Volgens HLN gaat het om een dertiger. Een vader en zijn kind vonden het lichaam in een gracht langs de weg en sloegen meteen alarm. Het parket voert nu een onderzoek naar het overlijden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Thailand is een Belg opgepakt die internationaal gezocht werd voor onder meer poging tot moord. Hij was gevlucht naar Thailand om in ons land zijn straf te ontlopen. De Thaise politie kon hem dankzij een tip van de Belgische autoriteiten oppakken. De man blijft voorlopig in Thailand in de cel. Daarna wordt hij overgeleverd aan ons land. Er staat ons land nog een grote uitdaging te wachten om het begrotingstekort aan te pakken. Koning Philip sprak erover in zijn toespraak naar aanleiding van de nationale feestdag morgen. Maar hij is ervan overtuigd dat de regering daarin gaat slagen.
5: Budgettaire maatregelen zijn nodig om het begrotingstekort terug te dringen en onze schuld te beheersen in een context van onvoorspelbare rentetarieven en energieprijzen. En terwijl investeringen in onze defensie onvermijdelijk geworden zijn.
4: Verder had hij het ook nog over de zware tol van de hittegolf vorige maand, het onderwijs en de verschillende conflicten in de wereld. Rudy Garcia heeft nu ook zelf gereageerd op zijn vertrek als bondscoach bij de Rode Duivels. Op Instagram schrijft hij dat hij dankbaar was voor deze kans. Hij laat België achter bij de 8 beste ploegen ter wereld. En hij wil de fans ook bedanken voor hun steun tijdens het WK. De Belgische Voetbalbond moet nu op zoek naar een opvolger, vertelt analist Janko Beekman.
6: Ik weet dat Mark van Bommel een van de namen is die zeker wordt bestudeerd. Het is ook niet onlogisch, hij heeft het goed gedaan in België. Hij heeft een mooie carrière gemaakt als speler, is iemand met naam en faam. En ja, dat is ook wel iets waar we rekening mee moeten houden. Het budget van de Belgische Voetbalbond is niet ongelimiteerd. Wij kunnen niet Pep Guardiola of Jurgen Klopp, de allerbeste coaches ter wereld, gaan benaderen om bondscoach van de Rode Duivels te worden.
4: In totaal was Garcia 18 maanden bondscoach van de Duivels. En er is geloot voor de voorrondes van de Europese competities voetbal. Anderlecht neemt het in de derde voorronde van de Europa League op tegen het Oekraïense Dynamo Kiev of het Griekse PAOK. Als Anderlecht volgende week wint van het Zweedse Hammarby in de tweede voorronde. Ook AA Gent kent zijn tegenstander in een mogelijk derde voorronde van de Conference League. Dat wordt het Zweedse Göteborg of het Estse Levedia Tallinn. Gent moet dan wel winnen van het Oekraïense LNZ Cherkasy. In de derde voorronde van de Champions League speelt Union tegen het Noorse Bodo Glimt. Als Union wint, speelt het de laatste voorronde voor de Champions League. Bij verlies spelen ze de Europa League. Die heen- en terugwedstrijden zijn voor begin augustus. Afwisselend opklaringen en wolken. Op de meeste plaatsen droog bij zo'n 22 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser.
0: Live van op het Willy Terras
3: in Emleuven.
0: Willy.
3: Live music matters.
0: De zomer van Willy. Annelies.

Creep van Radiohead. Intussen worden er wilde plannen gesmeed in de Willy App. Steven uit Veurne die stuurt: Annelies, volgende week maandag ga ik 2 dagjes gravelen in het Leuvense met een paar vrienden. En maandag hebben we dus ook een bezoek gepland bij Willy. Zet de omers al maar koud. En wel, Steven, zelfs onze menukaart die staat online. Die kun je vinden op willy.radio of in de app. Het hele programma van wat er wanneer te doen is ook. Maandag hebben we Kids with Buns en Sam Bettes. Dus Steven, dat wordt een mooie dag.

Autonomy van Stone. Straks dan maak je hier kans op dual tickets voor Museum Emmen. Misschien ook iets voor Steven en de kompanen die vanaf maandag komen gravelbiken hier in het Leuvense. Dan kunnen ze hun pintjes combineren met een bezoekje aan Museum Emmen en met de live sessies van Kids with Buns en Sam Bettis. Zometeen dan bel ik met Eefje de Visser, want die is vanochtend een

0: Star Sailor.
1: De zomer van Willy.
2: Live music.
0: Een hele goede avond, Eefje de Visser.
3: Hallo, goedenavond.
0: Goedenavond. Zeg, Eefje, eerst een totaal andere vraag. Jij bent Nederlands, maar je woont in Gent. Ben je een beetje aan het genieten van de Gentse feesten?
3: Oh, goede vraag. Genieten. Nou, ik ben er veel omheen gefietst en ik ben er één keer in gegaan.
0: Ik dacht het wel.
3: Ik ga er van meemaken komende week.
0: Oké. Zeg, vanochtend landde er een heel speciale oproep van jou in onze mailbox. Eentje voor Pukkelpop en eigenlijk ook eentje voor Lowlands Festival in Nederland, wat ongeveer tegelijkertijd valt. Wat ben jij van plan? Het zijn dan zowat jouw laatste grote shows, hè?
3: Klopt, het zijn de shows waarmee ik eigenlijk mijn laatste plaat, dubbelalbum Heimwee en Vlijmscherp, mee afsluit. En ik wil die speciaal doen. Ik heb er wel een beetje op zitten broeden. Uiteindelijk leek het me een heel leuk idee om eigenlijk met fans uit het publiek een eenvoudige choreo in te studeren en dit samen te brengen voor één nummer op het podium samen.
0: Dus jij zoekt eigenlijk dansers, als ik het goed begrepen heb.
3: Ik zoek dansers, ja. Je hoeft geen professionele danser te zijn. Je mag zelfs eigenlijk hobby of nog nooit gedanst hebben. We hebben al een test gedaan met iemand die bassist was, die nog nooit gedanst had. En dat lukte ook. Dus we hebben de echte dans zo gemaakt dat het voor mijn moeder ook uit te voeren is.
0: En je zoekt er 15 à 20. Mogen er eigenlijk ook jongens meedoen?
3: Ja, heel graag. We hebben dit al een keer gedaan met een groep. En dan waren er alleen maar meisjes die zich hadden aangemeld. Maar ik zou het heel leuk vinden juist als er jongens bij waren.
0: Oké, en alle leeftijden welkom. Want ik heb eigenlijk stiekem al getwijfeld. Ik ben op mijn 4, 5 jaar ballet beginnen doen. Daarna nog modern en zo. En ik heb al eens gespiekt. Hè, want jullie hebben eigenlijk ook jullie choreo al een beetje rondgestuurd. Ik dacht, ja, dat zou ik eigenlijk nog wel kunnen.
3: Exact, dit kan echt volgens mij iedereen. Ik denk dat het echt zo, dat was ook wel het idee, hè? Dat het echt heel laagdrempelig was. En dat iedereen die het leuk zou vinden om ooit op een podium te staan zelf op Lowlands, dat een keer kan doen. En voor ons ook heel spannend, denk ik. Een leuke manier om eigenlijk ook wat pit in die show te brengen. Een show waar die we eigenlijk al, ja, niet de show zal ook anders zijn hoor, maar de nummers hebben we al heel veel gespeeld.
0: Ja.
3: En het gaat spannend zijn voor ons ook. En dat is wel goed, denk ik.
0: Goed voor die laatste keren. Heel, heel, heel tof. Hoe kunnen mensen zich aanmelden? Want ik kan me voorstellen dat er veel Willys denken, goh, zo op een Pukkelpop-podium staan, dat behoort wel tot mijn dromen.
3: Dan, ja, dus schrijf je in, zou ik zeggen. Dat kan via social media, kan je alle informatie vinden. Maar ook op mijn website, eefjedewisser.com of .nl. En BE bestaat denk ik ook wel. En daar kan je gewoon de briefing vinden. Je moet een formuliertje invullen met wat vragen. Of je bijvoorbeeld is ook een repetitie overdag. Want we moeten het al één keer gedaan hebben. Heel korte repetitie overdag kan je daarbij aanwezig zijn. Wat vragen en dan kan je een kort filmpje insturen. En als je dan kan laten zien dat je op zijn minst de telling juist hebt. Dat is dan wel een vereiste. Dan kan je meedoen en dan maken wij een selectie van 15 à 20. Een beetje afhankelijk van hoeveel inzendingen er zijn. Dansers.
0: Ik kijk er ongelooflijk naar uit om dat te gaan zien op Pukkelpop op zondag 23 augustus. Jij zei net al, ik ga zo mijn albums een klein beetje afsluiten, de shows daar rond alleszins, hè, Heimwee, Vlijmscherp. Wat komt er hierna?
3: Ja, joh, nieuwe muziek uiteraard. Ik doe niks anders. Spelen en nieuwe muziek maken. Het is, er komt een nieuwe plaat en ik ben hem aan het schrijven al voor een heel stuk en ik moet hem gewoon afmaken.
0: Oké. Ik ben heel benieuwd. Ik zie jou graag op Pukkelpop. Wij gaan het nummer Vlammen, hè, waar jij die dansers verzoekt, gewoon alles een keer draaien. Dan kan iedereen thuis op zijn terras, op zijn kantoor, op de werf, waar dan ook, al gewoon eens bewegen op die plaat. Wat denk je daarvan, Eefje?
3: Ik vind dat een heel fijn idee.
0: Oké. Een hele fijne zomer nog. Ik hoop dat je niet te veel last hebt van de Gentse feesten. En als je er eens langs gaat, veel plezier. Tot in augustus. Salut.
3: Tot dan. Tot later. Dankjewel.

0: Vlammen van Eefje de Visser, het nummer waar ze dansers voor zoekt om mee te doen op Lowlands en Pukkelpop. Als je dat zou willen, dan moet je naar eefjedevisser.com, daar kan je je aanmelden. En ik heb net die choreografie eens helemaal bekeken. Dat valt eigenlijk echt wel mee. Iedereen kan het, zelfs je mama.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: Dit is de zomer
3: van Willy.
2: Live vanop het Willy-terras
3: in Emleuven.

Meer dan classic rock dan dit wordt het vandaag niet meer. Poison van Alice Cooper. Het is al 5:30 gepasseerd. Dus heel hoog tijd om samen het glas te heffen, zoals elke dag. We gaan dan de dag achter ons laten en weer een mooie zomeravond te beginnen. Maar voor het tijd is voor Aperitief Nationaal, deel ik ook nog tickets uit voor Museum M hier in Leuven. Het zijn er 8. Wat ga ik doen? Ik ga een bekend schilderij omschrijven. Als je weet wie het gemaakt heeft, moet je die naam doorsturen in de Willy-app. Dus wie heeft dit schilderij gemaakt? Het was oorspronkelijk een muurschildering. Een soort van stencil eigenlijk. Zwart met wit. Er staat een klein meisje op met een ballon die wegvliegt. Het is een rode ballon die wegvliegt. Wie heeft dit gemaakt? Ik heb er toevallig ook een kaartje van staan op mijn toilet, maar daar ben jij niks mee. Laat weten welk schilderij ik net beschreven heb. En wie weet win jij dan een duo-ticket voor Museum.

Er zijn slechtere nummers om op te aperitieven. José González en Heartbeats. Ik heb daarnet een bekend schilderij omschreven. Eentje dat heel veel mensen herkennen. Ze wisten toch van wie dat het was. Het ging om een muurschildering, een soort van stencil, zwart met wit. Er staat een meisje op dat een ballon loslaat. Een roze, rode ballon liever. En dat was van niemand minder dan van Banksy. Acht Willys hebben net een berichtje gekregen dat ze een duo-ticket voor Museum M gewonnen hebben. Proficiat!

0: Missing van Everything But The Girl. Zometeen laat ik nog eens horen welke band hier morgen komt spelen om 1:15. Maar ik herinner je ook nog eens graag aan onze rock en rommelmarkt. Die begint om 10:00. En de hamvraag is eigenlijk, ga ik daar een tattoo laten zetten of niet? Ik zie mijn schoonhouders hier op het terras al raar kijken.
1: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patate, dat is tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
2: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
1: Koers? Hoe koers?
2: Ah wel, congé payé. Elke avond live op VTM Go.
3: VTM, kleurt je dag.
4: Met de superplusdeals van Delijze gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik heb zin in iets fris.
4: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
6: Ja, dat past dat voor mij.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delijze. Nee, met het leven.
7: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
8: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
7: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
9: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
10: Hoe dat?
9: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
10: Oh, cool.
9: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
11: Van op het Willy-terras.
12: In Hemleuven.
11: De zomer.

0: Dus laten we hopen dat morgen even mooi is qua weer als vandaag. Want
1: de zomer van Willy. Live music.
0: Morgen hebben we onze rock- en rommelmarkt vanaf 10 uur hier in de tuin van Museum M. Je kunt er vinyl komen kopen, onder andere uit de privécollectie van Luc Jansen, maar bijvoorbeeld ook bij El Mono Pintado Records. Verder zijn er boeken van Barboe, concertfoto's van Nathan Dobbelaren. En je kunt dus ook een tattoo laten zetten door Tattoo Yaya, het lief van collega Sien Wijnands. De ontwerpen waar je uit kunt kiezen, die staan intussen op onze socials. Dus stel dat jij er al heel lang van droomt om het logo van Willy op je lijf te tatoeëren. Morgen tussen 10 en 5 kan het hier in Leuven. En als je denkt, ja, een tattoo vind ik net iets te ver gaan voor de eerste 500 mensen die aanschuiven aan ons frietkraam, hebben we ook 500 gratis pakjes friet. Dat is ook leuk, hè? Iwan en ik, wij zijn er ook. Met live radio, met live sessies. En deze groep komt ook langs. Ze zijn onze belofte geweest. En morgen spelen ze hier om 1:15 en om 1:15. Dit is Yerra Yerra en Do It Again.

Clash. Er zijn toch altijd charles die nog iets anders willen. Hè? We hebben boeken, we hebben vinyls, we hebben tattoos, we hebben frietjes. Dries vraagt, hebben jullie ook navelpiercings met het Willy-logo? Nee, Dries, nog niet. Maar misschien gaan we die speciaal voor jou uitbrengen. En dan zijn die hier morgen al

0: music matters. Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
1: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
0: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 6 uur.
3: Een goeie avond. Een verdachte overlijden in Izegem in West-Vlaanderen. Daar is een man dood teruggevonden. Volgens HLN gaat het om een dertiger. Een vader en zijn kind vonden het lichaam in een gracht langs de weg en sloegen meteen alarm. Het parket voert nu een onderzoek naar het overlijden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Wetteren in Oost-Vlaanderen is het zwembad De Warande opnieuw open nadat daar vorige week een Franse jongen van 5 bijna verdronk. Voortaan mogen alleen nog maar Oost-Vlamingen binnen. Zo wil het stadsbestuur vooral jongeren uit Frankrijk en Brussel weren. Op sociale media spreken ze van discriminatie. Waarnemend burgemeester Bram de Winnen verdedigt zich.
4: Voor ons is het geen discriminerende maatregel. Het is echt een maatregel om ervoor te zorgen dat er terug orde is in het zwembad en ook om de veiligheid te garanderen voor alle bezoekers. Dus om die reden is die maatregelen genomen, niet om te discrimineren, maar net om die veiligheid te waarborgen.
3: Er worden ook extra redders ingezet, net als een extra politiepatrouille. Verschillende Europese politici hebben de nieuwe Britse premier Andy Burnham gefeliciteerd. Onder meer de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Italiaanse premier Giorgia Meloni. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, zegt dat ze er naar uitkijkt om met hem samen te werken. Verder gaf Burnham ook nog mee dat het Verenigd Koninkrijk voor 100% achter Oekraïne staat. Rudy Garcia heeft nu ook zelf gereageerd op zijn vertrek als bondscoach bij de Rode Duivels. Op Instagram schrijft hij dat hij dankbaar was voor deze kans. Hij laat België achter bij de 8 beste ploegen ter wereld en hij wil de fans ook bedanken voor hun steun tijdens het WK. De Belgische Voetbalbond moet nu op zoek naar een opvolger, vertelt journalist Janko Beekman.
5: Ik weet dat Mark van Bommel een van de namen is die zeker wordt bestudeerd. Het is ook niet onlogisch, hij heeft het goed gedaan in België, heeft een mooie carrière gemaakt als speler, is iemand met naam en faam. En ja, dat is ook wel iets waar we rekening mee moeten houden. Het budget van de Belgische Voetbalbond is niet ongelimiteerd. Wij kunnen niet Pep Guardiola of Jurgen Klopp, de allerbeste coaches ter wereld, gaan benaderen om bondscoach van de Rode Duivels te worden.
3: In totaal was Garcia 18 maanden bondscoach van de Duivels. En de Spaanse selectie is geland in Madrid na een overwinning op het WK voetbal tegen Argentinië gisteravond. De wereldkampioenen zijn daarnet ontvangen bij de koning. Rond deze tijd brengen ze ook een bezoek aan de Spaanse premier. Vanavond volgt er dan ook nog een parade door de hoofdstad, Madrid. In totaal worden meer dan 1 miljoen Spanjaarden verwacht voor de viering. Vanavond eerst opklaringen, daarna licht bewolkt, minima vannacht rond 16 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maxima tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser.
0: Music matters.

0: zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
6: Music matters. Yeah. Willy.

0: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
2: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 7 uur.
5: Goedenavond. Er woedt een hevige natuurbrand in Viroinval in Namen, dat meldt de brandweer. Het vuur is intussen wel onder controle, maar het gaat om een gebied van 2,5 hectare. Verschillende brandweerlieden zijn ter plaatse en ook Frankrijk heeft enkele bluswagens gestuurd. Bij de interventie is ook een helikopter aanwezig. De brandweer begint nu met de blusfase. De snelweg tussen Viroinval en Frankrijk blijft nog even dicht. In Wetteren in Oost-Vlaanderen is het zwembad De Warande opnieuw open nadat daar vorige week een Franse jongen van 5 bijna verdronk. Voortaan mogen alleen nog maar Oost-Vlamingen binnen. Zo wil het stadsbestuur vooral jongeren uit Frankrijk en Brussel weren. Op sociale media spreken ze van discriminatie, maar nemend burgemeester Bram de Winne verdedigt zich.
6: Voor ons is het geen discriminerende maatregel. Het is echt een maatregel om ervoor te zorgen dat er terug orde is in het zwembad en ook om de veiligheid te garanderen voor alle bezoekers. Dus om die reden is die maatregel genomen, niet om te discrimineren, maar net om die veiligheid te waarborgen.
5: Er worden ook extra redders ingezet, net als een extra politiepatrouille. Verschillende Europese politici hebben de nieuwe Britse premier Andy Burnham gefeliciteerd. Onder meer de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Italiaanse premier Giorgia Meloni deden dat. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, zegt dat ze er naar uitkijkt om met hem samen te werken. Verder gaf Burnham ook mee dat het Verenigd Koninkrijk voor 100% achter Oekraïne staat. De Chinese webwinkel AliExpress heeft een boete van €550 miljoen gekregen omdat het illegale, gevaarlijke of namaakproducten verkocht. Dat heeft de Europese Commissie beslist. Volgens de Commissie doet AliExpress te weinig om de risico's van die producten te analyseren. Het Engelse voetbal is in rouw. De Brit Kevin Keegan is overleden, dat meldt zijn familie. Keegan vocht sinds begin dit jaar tegen kanker. Hij werd 75. Keegan stond bekend als een van de beste aanvallers van de jaren 70 en 80. Hij won 2 keer de gouden bal en speelde onder meer bij Liverpool en Hamburg. In totaal won Keegan 2 keer de UEFA Cup en ook 3 keer de Engelse titel. In Spanje is er dan weer groot feest. De Spaanse selectie is vanmiddag geland in Madrid na hun overwinning op het WK voetbal tegen Argentinië gisteravond. De wereldkampioenen zijn ontvangen bij de koning en ze brachten ook een bezoek aan de Spaanse premier. Later vanavond volgt er ook nog een parade door de hoofdstad Madrid. In totaal worden meer dan 1 miljoen Spanjaarden verwacht voor de viering. Vanavond eerst opklaringen, daarna licht bewolkt, minimaal vannacht rond 16 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser.
3: Music matters.

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
2: Joehoe!
1: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. De grote natuurbrand in Vierwaanval in de provincie Namen is onder controle, dat laat de brandweer weten. Een gebied van 2,5 hectare staat er in brand. Het vuur spreidde zich over een helling tot aan de rand van een weg. Verschillende brandweerlieden zijn ter plaatse en ook Frankrijk heeft enkele bluswagens gestuurd. Bij de interventie is er ook een helikopter aanwezig. De brandweer is begonnen met de blusfase. De snelweg tussen Vierwaanval en Frankrijk blijft wel nog even dicht. Het Boudewijn Sea Park in Brugge betreurt de beslissing van de Vlaamse regering om het dolfinarium in 2037 te sluiten. Dat schrijft het park in een open brief. In totaal verblijven er nog 7 dolfijnen in Brugge. Bijna de helft is er geboren. Het Boudewijn Sea Park vraagt nu welke wetenschappelijke redeneringen er is om het dolfinarium te sluiten.
3: Jarenlang worden wij geïnspecteerd, geaccrediteerd. Er is nog nooit een slechte accreditatie of controle geweest. Dus dan blijft de vraag van waarom komt men nu opeens met dit sluitingsscenario, terwijl men ook geen oplossing heeft. Als je die lijn wilt trekken, zou je zeggen alle dierentuinen moeten dicht, want wij vinden het niet verantwoord meer dat dieren in dierentuinen verblijven.
2: Waar de dieren naartoe moeten, is nog niet duidelijk. De Chinese webwinkel AliExpress heeft een boete van 550 miljoen euro gekregen omdat het illegale, gevaarlijke of namaakproducten verkocht. Dat heeft de Europese Commissie beslist. Volgens de commissie doet AliExpress te weinig om de risico's van die producten te analyseren. Vanavond eerst opklaringen, daarna licht bewolkt, minima vannacht rond 16 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maxima tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. De politie van Gent nuanceert het aantal en de grootte van de vechtpartijen op de Gentse feest afgelopen weekend. Op sociale media circuleren verschillende beelden, maar die geven een vertekend beeld, zegt de politie. Matto Langeraard.
3: Het grootste deel van de feestenbezoekers komt gewoon echt om te genieten van de feesten. Maar dan zijn er natuurlijk altijd een paar heethoofden die de boel verzieken voor iedereen. En dan gebeuren vechtpartijen. En wat ook zeer opvalt, is dat er direct de mensen de gsm uithalen en binnen filmen. En dan wordt de perceptie gegeven dat de Gentse feest eigenlijk alleen maar één grote vechtpartij is na bepaalde uren.
2: 16 bestuurders bliezen afgelopen weekend ook positief. 2 bestuurders werden betrapt op drugs. In Brussel mag het vuurwerk tijdens de viering van de Nationale Feestdag morgen doorgaan, ondanks de droogte, dat meldt de brandweer. De afgelopen weken was daar twijfel over, omdat er in heel Vlaanderen code oranje geldt. Op het dancefestival Tomorrowland werd vuurwerk bijvoorbeeld verboden. Maar nu geeft de brandweer toch groen licht. En Amerikaans president Trump verzekert Israëlisch premier Netanyahu dat hij niet zal opgepakt worden in de Verenigde Staten. Eerder had de burgemeester van New York laten weten dat hij die mogelijkheid onderzocht als Netanyahu naar de VN-top daar in september gaat. Er loopt op dit moment ook een internationaal aanhoudingsbevel tegen Netanyahu voor oorlogsmisdaden in de Gazastrook. Vanavond eerst opklaringen, daarna licht bewolkt, minima vannacht rond 16 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maxima tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. De politie van Gent nuanceert het aantal en de grootte van de vechtpartij op de Gentse feest afgelopen weekend. Op sociale media circuleren verschillende beelden, maar die geven een vertekend beeld, zegt de politie. Matto Langeraard.
3: Het grootste deel van de feestenbezoekers komt gewoon echt om te genieten van de feesten. Maar dan zijn er natuurlijk altijd een paar heethoofden die de boel verzieken voor iedereen. En dan gebeuren vechtpartijen. En wat ook zeer opvalt, is dat er direct de mensen de gsm uithalen en beginnen filmen. En dan wordt de perceptie gecreëerd dat de Gentse feest eigenlijk alleen maar één grote vechtpartij is na bepaalde uren.
2: 16 bestuurders bliezen afgelopen weekend positief. 2 bestuurders werden ook betrapt op drugs. In Brussel mag het vuurwerk tijdens de viering van de Nationale Feestdag in het Jubelpark morgen doorgaan, ondanks de droogte, dat meldt de brandweer. De afgelopen weken was daar twijfel over, omdat er in heel Vlaanderen code oranje geldt. Op het dancefestival Tomorrowland werd vuurwerk bijvoorbeeld verboden. Maar nu geeft de brandweer van Brussel toch groen licht. In Spanje, in de buurt van Madrid, heeft de zware bosbrand nu al meer dan 26.000 hectare natuur verwoest. Zo'n 1.200 mensen werden ook al geëvacueerd, dat meldt de brandpreventiedienst daar. De brand brak donderdag uit en verspreidde zich daarna erg snel. Voorlopig zijn er nog geen slachtoffers. Op dit moment is er ook een hittegolf in Spanje. De nieuwe Britse premier Andy Burnham stelt zijn regering samen. Burnham nam vandaag officieel de fakkel over van Keir Starmer. Die nam vorige maand ontslag na tegenvallende verkiezingen. Burnham laat 11 leden van Starmers regering vertrekken, onder wie ook de vicepremier David Lammy. De minister van Binnenlandse Zaken mag dan weer blijven. En de minister van Defensie John Healey wordt nu minister van Financiën. Die had onder Starmer nog ontslag genomen, want hij vond de defensieplannen toen niet voldoende. En vanaf morgen begint de derde en laatste week in de Ronde van Frankrijk. Die start met een pittige tijdrit van 26 kilometer. Remco Evenepoel vertrekt als voorlaatste, als tweede in het klassement. Hij volgt intussen op 5 minuten van de Sloveense leider Tadej Pogacar. Je hoort Evenepoel.
4: Mijn mindset is om die tweede plek te proberen vast te houden. En voor mij is morgen een heel belangrijke. En dan ga ik proberen 2 dagen zo economisch mogelijk door te komen om dan vrijdag en zaterdag op mijn best te zijn weer. Om de tweede plek te verdedigen. Maar we gaan niet meteen beginnen zweven en dromen van toerwinst.
2: De eerste renner rolt om 1 uur van het podium. Evenepoel vertrekt om 16:45. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen begint met wolken, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser. Music matters.

0: music matters. Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Morgen op de Nationale Feestdag legt de Brusselse brandweer de hele dag het werk neer. Het is een noodkreet omdat er op dit moment te weinig middelen zijn om voor een veilige stad te zorgen, zegt Steven Gillissen van de Christelijke Vakbond.
3: We zijn al maanden druk aan het leggen omdat wij een goede 200 mensen ontbreken om onze operationele taken te kunnen uitvoeren. De gevolgen in de praktijk zijn enerzijds dat het personeel geen jaarlijks verlof kan opnemen. De werkdruk, ja, die is torenhoog. En men verlaagt telkens malen het operationeel personeel van wacht in aantal.
2: En dat heeft volgens de vakbonden een grote impact op de kwaliteit van de hulpverlening. De brandweer laat wel weten dat dringende interventies morgen nog steeds doorgaan. In het noorden van Afghanistan zijn zeker 20 mensen omgekomen bij zware overstromingen. Meer dan 100 anderen zijn nog steeds vermist, dat melden de autoriteiten daar. Verschillende zoek- en reddingsteams zijn het gebied aan het doorzoeken. Er is ook enorm veel schade aan huizen en winkels. Volgens de weersvoorspellingen zal er ook de komende dagen nog veel regen vallen. En in Madrid in Spanje hebben meer dan 1 miljoen mensen de wereldtitel van Spanje gevierd. Spanje versloeg gisteren Argentinië met 1-0 en werd zo voor de tweede keer in hun geschiedenis wereldkampioen. De spelers reden met een bus door de hoofdstad en de sfeer was dan ook bijzonder uitgelaten. Eerder vandaag werden de Spaanse spelers ook al ontvangen door de koning en de premier. Vannacht is het licht bewolkt bij een minima rond 16 graden. Morgen begint met wolken, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenavond. Tijdens de staking van de Brusselse brandweer morgen gaan dringende interventies nog steeds door, dat laat de directie weten. De brandweer in Brussel legt tijdens de nationale feestdag de hele dag het werk neer, omdat ze te weinig middelen krijgen om de stad veilig te houden. Je hoort Steven Gillissen van de Christelijke Vakbond.
3: We zijn al maanden druk aan het leggen, omdat wij een goede 200 mensen ontbreken om onze operationele taken te kunnen uitvoeren. De gevolgen in de praktijk zijn enerzijds dat het personeel geen jaar verlof kan opnemen. De werkdruk, ja, die is torenhoog. En men verlaagt telkenmale het operationeel personeel van wacht in aantal.
2: En dat heeft volgens de vakbonden een grote impact op de kwaliteit van de hulpverlening. Het Jordaanse leger heeft 3 Iraanse raketten neergehaald. Er vielen geen gewonden en er was ook geen schade, dat meldt het leger in een persbericht. De afgelopen dagen was Jordanië al meerdere keren het doelwit van Iraanse aanvallen. Iran viseert daarbij Amerikaanse legercites. Vrijdag kwamen daarbij al 2 Amerikaanse militairen om. Een derde is nog vermist. In Madrid in Spanje hebben meer dan 1 miljoen mensen de Spaanse wereldtitel gevierd. Spanje versloeg gisteren Argentinië met 1-0 en werd zo voor de 2e keer in hun geschiedenis wereldkampioen voetbal. De spelers reden met een bus door de hoofdstad en de sfeer was dan ook bijzonder uitgelaten. Eerder vandaag werden de Spaanse spelers ook al ontvangen door de koning en de premier. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen begint met wolken, daarna komt de zon erdoor. Het wordt zo'n 24 graden. Woensdag regenachtig en frisser. Vivi.